0: Venray.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 55.000 kippen worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. In Vaalse is vannacht een 27-jarige inwoner doodgeschoten. Hij werd gevonden in een parkje nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Er is nog niemand aangehouden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
2: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Boksers en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
1: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2 idee.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
5: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
4: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
6: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
4: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud. Oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
8: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
1: Dit is Omroep Vendraai.

0: Venray.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
3: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
2: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
4: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
2: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 3 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het op een enkele beschutte plek zelfs een graadje gevroren. Vanmorgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Vanmiddag neemt de bewolking wel verder toe en vallen er enkele buien. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur blijft steken op zo'n 14 graden.
2: Volg het laatste nieuws ook op X. @ Omroep Venray. Oh.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Ewald de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A59 Den Bosch-Os vanaf knooppunt Hintham. 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis maakt er al gebruik van.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 3 graden als minimum. Vlak boven de grond heeft het op een enkele beschutte plek zelfs een graadje gevroren. Vanmorgen wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Vanmiddag neemt de bewolking wel verder toe en vallen er enkele buien. Sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel en een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een noordwestelijke richting. En de maximumtemperatuur blijft steken op zo'n 14 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen, 3 kilometer en een kwartier. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2 idee.

0: het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. De schrik zit er vanochtend nog goed in bij de bewoners van de Parklaan in Vaals. Afgelopen nacht is daar een 27-jarige man doodgeschoten. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. Onder andere de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis maakt er al gebruik van.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar er zijn twee ongelukken gebeurd in de regio die voor de echte lange files zorgen. Allereerst de A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de weg wel weer vrij. Vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging 15 minuten. Dan de A59 naar Den Bosch, bij Drune West. Daar is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is een uur. Omrijden is een beter idee. Kan via Gorkum over de A27, A15 en A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Ook zijn zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
9: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
10: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. En sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. Het weer wisselvallig met buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het is een graad of 12. En ook morgen wisselvallig.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A59 Zonzeel Den Bosch, 5 minuten vertraging bij Waalwijk. De weg is weer vrij. Op de A76 Geleen-Duitse grens, 3 kilometer file door de controles, een kwartier vertraging. En 278 Vaals-Maastricht, bij afrit Maastricht-Kannen, 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert. Woensdagmiddag is hij gevallen tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. De schrik zit er vanochtend goed in bij de bewoners van de Parklaan in Vaals. Afgelopen nacht is daar een 27-jarige man doodgeschoten. Legkippen moeten verplichte vaccinaties krijgen, vindt staatssecretaris van Landbouw Silvio Erkens uit Kerkrade. In een Kamerbrief schrijft hij dat hij aan een plan daarvoor werkt.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Goedemiddag, dit is het LE Nieuws. Een 15-jarige jongen is gisteren overleden na een bedrijfsongeluk in Nederweert woensdagmiddag. De jongen viel tijdens werkzaamheden op een agrarisch bedrijf dat bevestigt de arbeidsinspectie. Volgens de lokale nieuwssite Nederweert 24 ging het om het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en viel naar beneden op een betonnen vloer. Uit welke gemeente het 15-jarige slachtoffer komt, is niet bekend. Bij een schietpartij in Vaals is afgelopen nacht een 27-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde in een park aan de Parklaan. Agenten vonden daar een zwaargewonde man. Uiteindelijk is hij overleden. Verslaggever Frank Monen is in Vaals en vertelt hoe het daar is.
1: Het lichaam van het slachtoffer ligt nog tegen een muurtje in een parkje in Vaals. Daaromheen staan wel wat villa-woningen, wat bungalows. Mensen daar hebben eigenlijk weinig meegekregen van die schietpartij afgelopen nacht. Zo rond 2:10 werd het slachtoffer hier zwaargewond gevonden door de politie. Uiteindelijk is hij overleden. Forensische opsporing is net begonnen hier met sporenonderzoek om te kijken van wat ze allemaal kunnen vinden.
0: Er is nog niemand aangehouden. Rijkswaterstaat heeft de eerste veilige oversteekplek voor vleermuizen aangelegd over de A2. 4 of 5 soorten maken hier al gebruik van en daar zit ook de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis bij. Op de oversteekplaats is een groenstrook geplant met verschillende plantensoorten. Ecoloog Victor Loer.
2: Ja, dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
0: Dat is de eerste van 2 viaducten die worden aangelegd met een groenstrook. Eind 2029 moeten alle werkzaamheden rond de verbreding van de A2 klaar zijn. En hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een eenzijdig ongeluk met een auto in IJsden. De automobilist raakte in een bocht van de weg. Daarna belandde het voertuig in de bosjes en niemand raakte gewond. Waarom de automobilist van de weg raakte, is niet bekend.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 7 kilometer file tussen knooppunt Paalgraaf en Ravenstein. De vertraging is 25 minuten. A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens staat het stil over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En L1-programmamaker Henk Hover heeft de Orde van de Gulden Humor gekregen, de hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding.
2: Omroep Venray,
3: het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, 4 kilometer file door een ongeluk bij Ravenstein. Op de A76 Geleen-Aken, bij de Duitse grens 5 kilometer file. A256 Goes-Zierikzee, de Zeelandbrug. Bij afrit Wolfertsdijk 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En van Zierikzee naar Goes staat bij Goes ook 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen zo goed als droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 11 à 12 graden. Er stond een matige wind uit een noordwestelijke richting. Vanmiddag zijn er wolkenvelden en stapelwolken, er vallen enkele buien, ook richting de avond. En sommige buien kunnen gepaard gaan met hagel of een klap onweer. Het blijft matig waaien uit de noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur die houdt het voor gezien met zo'n 14 graden.
2: Je radio staat weer aan.
3: Omroep Vendraai.
2: Elke dag.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En L1-programmamaker Henk Hover heeft de Orde van de Gulden Humor gekregen, de hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding.
2: Omroep Venray, het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je 10 minuten vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Dat komt door een ongeluk. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu ook 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
7: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
8: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
1: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak. Maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
0: De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De 300 kilo amfetamine werd donderdag gevonden in een loods. In de woningen van de verdachten nam de politie onder meer luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
2: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het, de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
0: Het slachtoffer van een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die jongen zakte woensdag door een dak van een boerenbedrijf en viel op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. Waar de jongen vandaan komt, is niet bekend. En de Orde van de Gulden Humor 2026 is door de samenwerkende Limburgse Vastelovensverenigingen toegekend aan L1-programmamaker Henk Hover. De hoogste Limburgse carnavalsonderscheiding wordt sinds 1962 uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor humor, levensvreugde en de Limburgse carnavalscultuur. Henk Hover werd vanmiddag met de prijs verrast.
3: Nou ja, dat vind ik zeer vereerd. Zeer vereerd. Ik vul wallen de zeker van de zak op uw show.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier vertraging. Dan op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein 20 minuten extra. En op de A76 van Galena naar Aken voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Omroep Venray tipt. Deze week het 90-2 idee.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. En meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 20 minuten extra. Staat 10 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
8: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron. Uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
8: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe één vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk. Het weer, vanavond op veel plekken regen, vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen zon, wat buien en zo'n 13 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Je kan vanaf het knooppunt Zonzeel omrijden via de A59 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het slachtoffer van een bedrijfsongeluk in Nederweert is een 15-jarige jongen. Die zakte woensdag door een dak en overleed gisteren in het ziekenhuis. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit dat kanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A16... van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en het Dordrecht Centrum. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. A76 van Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. en geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
8: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
9: Dit is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
10: Het is weer vrijdag, iets na 5 uur. En dit is Rooi Actueel. Ik praat je straks bij over de financiële toekomst van de gemeente Venray. En ik heb goede muziek voor je klaarstaan. Onder andere Kensington, maar eerst Vanessa Paradis met...

0: Rooi Actueel. Met de hoofdpunten van het Venrijse nieuws. Met Sanne Pons.
1: Ja, je hebt het misschien wel al gehoord of gelezen afgelopen week. Het was best wel behoorlijk in het nieuws. De gemeente Venray die staat namelijk voor een grote financiële uitdaging. Wethouder Wim de Schrijver waarschuwt dat de gemeente vanaf 2030 rekening moet gaan houden met een structureel begrotingstekort van, jawel hoor, 10 miljoen euro per jaar. Je vraagt je af, hoe krijgen ze het voor elkaar, hè? In de deze week gepresenteerde kadernota ontbreken echter concrete voorstellen voor een nieuw beleid of grootschalige bezuinigingen. Hoewel de jaarrekening van 2025 een positief saldo laat zien, is dit volgens de wethouder geen reden tot optimisme. De opdracht om het structurele tekort van 10 miljoen euro op te lossen, dat ligt daarmee bij het komende college van burgemeester en wethouders.
0: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

0: Motorrijder en fietser komen met elkaar in botsing. Zondagmiddag zijn op de Henri Dunantstraat de Voorde in Oostrum een motorrijder en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Beiden kwamen te val, waarna omstanders direct hulp boden en de hulpdiensten waarschuwden. De fietser die liep hierbij lichte verwondingen op en hoefde dus niet naar het ziekenhuis. De motorrijder die is uit voorzorg wel meegenomen voor controle. De motor die is afgevoerd en het verkeer kon tijdens de afhandeling via één rijstrook langs het incident.
1: Voor meer nieuws uit onze regio, check je omroepvenraai.nl.

En van Told You So gaan we naar China Girl. Dat is een nummer wat David Bowie samenschreef met Iggy Pop. En het gaat ook over de relatie van Iggy Pop met een Vietnamese vrouw. De eerste versie werd niks, maar David bracht hem opnieuw uit. En dat werd wel een hele grote hit.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Er is nog niemand gearresteerd voor de fatale schietpartij in Vaals van afgelopen nacht. Daarbij kwam een 27-jarige man uit die plaats om het leven. Volgens buurtbewoners wordt rond de plek van de schietpartij veel gedeeld. Verslaggever Frank Monen.
1: Er is een parkeerplaats bij, dus eigenlijk een doodlopend straatje. Nou ja, Vaals, er komen natuurlijk ook veel Duitsers, Nederlanders en zo. Dus dat is een ideale plek om drugs te dealen. Hebben ze ook vaak richting de gemeente hebben ze dat aangegeven. Politie surveilleerde daar vaak, maar ja, afgelopen nacht is het daar dus volledig misgegaan.
0: De politie is vandaag bezig geweest met sporenonderzoek en buurtonderzoek. De drie verdachten die zijn aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid amfetamine in Landgraaf komen uit Landgraaf en Heerlen. Dat meldt de politie vandaag. Het gaat om mannen van 34, 38 en 41 jaar oud. De 300 kilo amfetamine werd donderdag gevonden in een loods. In de woningen van de verdachten nam de politie onder meer dure horloges, contant geld en administratie in beslag. Het slachtoffer van een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen. De jongen zakte woensdag door een dak van een boerenbedrijf en viel op een betonnen vloer. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. Waar de jongen vandaan komt, is niet bekend. Door strengere regelgeving wordt het steeds lastiger om in Zuid-Limburg kersen te telen. Dat zegt Frank van Eert van de Bisschopsmolen in Maastricht. De klassieke Limburgse kersenvlaai zou daardoor in de toekomst mogelijk met kersen uit andere streken moeten worden gemaakt.
2: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus geen mooie boomgaarden meer, geen kersen meer, niks meer. Dus dat is jammer.
0: En sport, Max Verstappen en zijn teamgenoten starten morgen vanaf de vierde plek voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat is het resultaat van de kwalificatiesessies van vandaag. Verstappen rijdt met drie teamgenoten. De race start om 3 uur morgenmiddag.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens staat 3 kilometer en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Elke dag
4: ook voor jou. Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Bos.
5: Fijn dat je nog luistert naar Rooi Actueel. Nou, wat ik me toch vandaag voorbij zag komen: een auto heeft zondagavond al rijdend vlam gevat. Ik denk, wat is dit nou? Ik vertel je er straks meer over. Maar eerst heb ik voor jou muziek van Nate Smith en Nona. Something Over Nothing.

0: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrijzen-nieuws met Sanne Pons.
1: Ja, ik zei het net al kort even. Op zondagavond is namelijk al rijdend een auto in vlam gevlogen in Oerlo. Rond 7:05 in de avond op de Hoogriebroekseweg. De hulpdiensten die kwamen snel ter plaatse, maar de brandweer die kon helaas niet voorkomen dat het voertuig grotendeels uitbrandde. De twee inzittenden die konden gelukkig wel op tijd het voertuig verlaten en zijn hierbij niet gewond geraakt. Hoe het voertuig exact vlam heeft kunnen vatten is niet bekend. Een berger die heeft de auto afgesleept.

0: Actueel met Sanne Pols.
1: Hey, heb jij nog geen plannen dit weekend? Dan kun je misschien naar het Oorlogsmuseum in Overloon. Want zij maken zich namelijk op voor de grootste editie van Militrex ooit. Het evenement dat wereldwijd bekend staat om de focus op Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog, pakt dit jaar uit met maar liefst 150 rijdende voertuigen en een voorpremière. En de voorpremière is niemand minder dan, of gaat om niemand minder dan, de History Channel serie World War II met Tom Hanks. En jij kunt daar dus bij zijn, want volgens mij kan ik me herinneren dat hij officieel pas eind mei op televisie komt. Maar goed, de komende editie van Militrex markeert een mijlpaal met de aanwezigheid van 10 zeldzame tanks en tankjagers, waaronder de legendarische Tiger I en de Panther. Vraag mij niet wat het is, maar ik denk dat de mensen die er verstand van hebben wel weten waar ik het over heb. En naast de rijdende demonstraties op 1,5 kilometer lange circuit ligt de focus dit jaar sterk op techniekeducatie. Zo kunnen bezoekers een unieke, werkende opstelling van een Tiger versnellingsbak bezichtigen en live radioverbindingen tussen historische voertuigen bijwonen. Nou, genoeg te beleven dus. En mocht je dit nou niet zo interessant vinden, laat dan vooral je radio aanstaan, want Bernie Hoevenaars die zit eigenlijk voor jullie klaar met de weekendkalender.
0: Voor meer nieuws uit onze regio, check je omroepvenray.nl.

Ja, het is alweer bijna 6 uur en dat betekent dat ik plaats ga maken voor Bernie Hoevenaars. Hij heeft namelijk de leukste uitjes dit weekend voor jou in de gemeente Venray. Ik heb helaas nog geen weekend, of ja, wat heet helaas. Ik mag morgen Mario vervangen, want hij heeft namelijk generale repetitie. En voor wie morgen geen tijd heeft, tot volgende week.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en een gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je ruim een uur vertraging tussen Numansdorp en Barendrecht. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. Op de A76 van Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het Weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u.
2: In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

Zo, goed. Dat was Maarten Cox. En als ze me kust. Hij stelt zich heel erg open hoe hij zich dan voelt. Hè? Goedenavond iedereen en welkom bij een nieuwe weekendkalender om 6:07 hier bij Omroep Venera Radio. Dankjewel Sanne Poels voor het afgelopen uur. We zijn weer helemaal bij van wat er allemaal hier in het Venrijsje gebeurt. Het is meestal onverwacht wat er gebeurt qua ongelukken en noem maar op. En ga zo maar door. Volgende week is Sanne er weer tussen 5 en 6 met een nieuwe editie. Hier vanuit Venray, waar het nu 10 graden is en weer een beetje aan het regenen is, ga ik je tussen nu en 7 uur vertellen waar je zo naartoe kunt gaan. En laten hopen dat het weer dan wat beter wordt, want anders is het ook dat heel veel evenementen in het water vallen, letterlijk en figuurlijk wellicht. Dat ga ik jou, daar gaan we zo dadelijk mee starten. Eerst gaan we nog eens een liedje draaien. En ik heb gisteren gekeken naar de persconferentie die plaatsvond in LA gisteravond. En dat had allemaal te maken met het WK voetbal. Van FIFA had een persconferentie. Was heel leuk, ook de Muppets waren daar. Die zelf ook mee gaan doen met de halftime show. Straks bij het WK, bij finale en zoiets. En, nou goed, het was een hele leuke persconferentie waar ik naar gekeken heb. Maar wat ook heel leuk was, dat ze het nieuwe nummer van het WK voetbal lieten horen. Van Shakira. En dat laat ik nu ook hier even op de radio horen. Shakira, die heeft de zangeres die het officiële song van het WK voetbal in de US en Mexico. Nog geloof ik Canada, dacht ik, plaatsvindt. En dit is Die Die.

0: ik moet er even aan wennen. In ieder geval, dit is het nieuwe nummer. Ik denk dat bij het Open Ceremonie dat ze dat ook al zal zingen. Ze wil dus echt, dat zei ze ook in de persconferentie, dat ze echt met een nummer ook veel kracht aan mensen wil geven die het allemaal niet durven en dergelijke. En toch het beste de leven willen maken. Ze was heel spontaan in die persconferentie. Goed. Het heeft helemaal niks te maken met de agenda, maar toch, ik wou het toch heel even zeggen.
1: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.
0: Leuk is dat, hè? Heb je jingles en je speelt ze niet af. Wat is er allemaal te beleven? Ik ga eerst een paar dingen noemen wat al aan de gang is of loopt. Dan begin ik in Overloon bij de Zoopark. Daar is sinds gisteren, donderdag, kun je genieten van Wild Wicks. Wat wil dat dan zeggen? Er staan dan verspreid door het park levensgrote dieren en dinosaurussen van bouwsteentjes. Ja, en de bouwwerken bestaan uit duizenden steentjes en laten onder andere bedreigde diersoorten en dino's zien. En bij ieder kunstwerk staat ook nog informatie over het dier, het aantal gebruikte steentjes en het bouwproces. Je kunt er nog tot en met 14 juni terecht tijdens de openingstijden van Zoopark Overloon. En dat ligt aan de Stevensbeekseweg 21. Dan is hier in Venrij zo dadelijk om 7 uur weerom een rozenkrans bidden bij de Loerenschot. Een stille en sfeervolle avond in het park bij het Sint-Jozefklooster. En gelovigen en belangstellenden zijn dan welkom voor gebed, stilte en bezinning. En het draait om verbondenheid en traditie op een bijzondere plek in de stad. Staat hier bij stad. Nou, stad. Goed. Het vindt dus plaats bij de Loerenschot aan de Eindstraat in Venrij. En begint zo dadelijk om 7 uur. Dan is er sinds vandaag tot en met zondag in Venrij een fietsevent bij To Switch Venrij. Bezoekers kunnen dan hier duurzame en opgeknapte fietsen testen en kopen wellicht. Er is een ruim aanbod van dames, heren en kinderfietsen. En alle fietsen zijn gecontroleerd en opgeknapt in de eigen werkplaats. Waar ook mensen met een arbeidsuitdaging, staat hier in het persbericht bij, werken aan nieuwe kansen. En dat is allemaal te doen bij To Switch. En dat ligt aan de Keizersveld 95 in Venrij. Dat is volgens mij ook tegenover VDS Hansen, meen ik, de Kia dealer. Dat daarover. Dan gaan wij zo dadelijk verder met de agenda voor morgen. En dan ga ik het onder andere hebben over Millitracks, wat plaatsvindt in Overloon. Eerst gaan we wat anders draaien. En dat heeft te maken met een concert die op dinsdag 30 juni wordt gehouden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het is al bijna helemaal uitverkocht. Was ik wel heel verbaasd om, maar in Nederland leeft de slager toch ook wel, om het zo te zeggen. En dan heb ik het over Helene Fischer. Zij gaat in het Johan Cruijff Stadion, Johan Cruijff Arena, zo moet ik het zeggen, in Amsterdam optreden.

ademloos door die nacht. Helene Fischer, die eerst een relatie had met Florian Silbereisen. En die is ook een presentator bij de ARD. En samen met Jan Smet en nog een Vlaamse persoon. Maar die relatie is gestrand. Maar ze zijn nog goed met elkaar, zeggen ze. Goed, dat was Helene Fischer dus binnenkort in Amsterdam. Dan iets heel anders. En dan gaan we echt heel rustig muziek draaien. En dat heeft te maken met de voorstelling van Schoonburg Venray. En dat is komende zondag. Dan gaan Frank Kools en Florian de Schepper optreden met de voorstelling Aznavour. Ja, en als ik dat zeg, dan weet je waar het over gaat. Twee jaar geleden, in 2024, zou Le Grand Charles Saint geworden zijn. Saint in het Frans voor 100. En omdat hij er niet meer is en zij het niet kunnen laten, brengen Frank Kools dus en Florian de Schepper deze voorstelling. Het gaat dus allemaal om Charles Aznavour met muziek. En Frank Kools stond als acteur en zanger in bijna elke theater in Vlaanderen en Nederland. En Florian de Schepper is klassiek gitarist, maar ziet zichzelf meer als een chameleon, staat erbij, een reizende troubadour die in folk en verschillende stijlen kan swingen als geen ander. Goed, dat moeten we geloven wat hier in de persbericht staat. Zondag vindt die voorstelling plaats. Dat is 's middags van 3 uur tot 4:30. Ik laat je er iets van horen en dit keer helemaal, want het geluidskwaliteit is supergoed ervan. Van Frank Kools en Florian de Schepper. En dit is Hier Encore.

niks moeten zeggen. Zo'n mooie muziek. Franse chansonmuziek. Charles Aznavour. Gezongen door Frank Koels en Florian de Schepper. En dit was Hier Encore. Typisch in Frankrijk, waar ik heel af en toe wel eens kom met de auto. Wat heel apart is, daar hebben ze een verplichting wat betreft muziek spelen op de radio. Daar is een verplichting van 60%, nee, ik zeg het verkeerd, 80% van eigen makelij, dus Frans, en 20% buitenlands. Zouden ze eigenlijk in Nederland ook moeten doen, dat je meer Nederlands hoort en niet alleen Engels. Maar goed, dat is mijn mening. Deze voorstelling dus, met dit liedje en nog veel meer, ga je overmorgen zondag meemaken in Schouwburg-Venray. En die voorstelling begint om 3:00 en het duurt tot 16:30. Dan kun je daar terecht bij Schouwburg Venray. Goed, dan gaan we iets heel anders doen. Dat heeft te maken met Overloon, dat morgen plaatsvindt. En zondag, dan staat Oorlogsmuseum Overloon in het teken van Militrax 2026. En dat is de 15e editie dit keer. En meer dan 150 rijdende voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog kun je daar zien. Zoals zeldzame tanks en tankjagers. En je kunt ook genieten van live demonstraties, historische techniek, radioverbinding tussen de voertuigen en een werkende Duitse veldkeuken. En Militrax, dat vindt dus plaats bij het Oorlogsmuseum in Overloon. Weet je niet waar dat is? Dat kan. Museumpark 1. Tik dat op je navigatie in en dan kom je er vanzelf uit. In Overloon, beide dagen geopend van 9:00 's morgens tot 5:00 's middags. En let op, hier zijn kosten aan verbonden. Komende zondag is er in Venray een klassiek concert met Onbekend maakt onbemind. Dat vindt plaats in het theehuis van het Ordepark. Muzikanten Marten Rood, Menno van Delft en Viola de Hoog die brengen dan verrassende muziek uit de 18e eeuw. En je hoort best wel wat aparts, want je hoort minder bekende componisten. Vaak prachtige muziek die geschreven zijn via de traverso, de klaversimpel en cello. Nou, lijkt je dat wat om dat te beluisteren? Dan ben je welkom bij het theehuis van het Ordepark komende zondag aan de Merslooseweg 117 in Venray. En dat is om 3:00 's middags. En hier zijn kosten aan.

We gaan de muziek weer een beetje up tempo maken. Langzamerhand weer wat sneller. Dit is Fleetwood Mac. En Everywhere. Om 7:03 hier bij Omroep Venray Radio. Zo dadelijk kort hoogpunten van de NOS, het weer en wellicht de ANWB.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking. Er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met hagel en een klap onweer. De maximumtemperatuur die hield het voor gezien met zo'n 14 graden. Er stond een matige noordwestenwind. Komende avond en nacht valt de wind grotendeels weg. Er kan een enkele bui vallen, maar er zijn nog opklaringen. Het koelt daarbij af naar zo'n 3 graden als minimumtemperatuur. Zaterdag overdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er kan een enkele bui vallen, met name na de middag, maar er zijn ook lange droge perioden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt zaterdag maximaal zo'n 15 graden. In de nacht naar zondag toe zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft dan droog, het koelt af naar zo'n 4 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft tot de namiddag droog. In de namiddag en avond neemt de bewolking toe en volgt er enige regen. Het wordt zondag maximaal zo'n 17 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidelijke richting.
3: Nou, hier moeten we mee doen wat betreft het weer. Er zit niks anders op. De zomer is nog een beetje ver te zoeken. Maar goed, dat komt wel allemaal goed. Je bent nog steeds bij Weekendkalender. Welkom. Zit je aan tafel, smakelijk eten. We zijn er nog een half uurtje voor jou tot aan 7 uur. Met de agenda en wat er allemaal gebeurt hier in het Venrijs rondom ons heen. Schouwburg-Venray, laat ik je nu weer iets van horen. Ik was afgelopen maandag bij de presentatievoorstelling. Super, super leuk. Het is ook nog enorm uitgelopen, maar dat mocht de pret niet drukken. Dat was echt heel leuk. En één daarvan wat we ook zagen was dat Tineke Schouten weer naar Venray komt. En dat is komende woensdag dan met de voorstelling Femme Vitaal. En ja, ik kan wel vertellen wat het allemaal over gaat en wat ze allemaal gaat doen, maar dat moet je niet doen. Dat moet je gewoon zien en meemaken. Er is wel een wachtlijst, dus het wordt wel heel lastig of je er nog in kunt komen, ja of nee. Maar ik zou zeggen, probeer het als je dat zou willen. Komende woensdag zal ze dus gaan optreden met haar voorstelling Femme Fatale. En dat is om 7:15. Ik laat je iets horen van Tineke Schouten. Altijd leuk. En dit is een van dat typetjes, Beb Lachebek, die dan praat over de gevangenis.
4: Goeiedag! Goeiedag! Goeiedag, dag hossies en guppekappies van Utrecht. Hier is Lully's eigenste Beppie Lachebek weer van de partij. Ja. Ik heb ook wat nieuws te melden. Mevrouw Schouten heeft nog steeds geen nieuw huisje, maar ik wel. Want Lully zien het zeker wel. Hè? Beb Lagerbeck woont tegenwoordig in het huisje van bewaring. Hoe kom je erin, hè? Ze zeggen, hoe kom je eruit? Nou, ik hoef er niet uit, hoor. Ik heb een tappie naar me zin. Ja, ik hoor Lully hier wat denken met zalen. Van, oh, die Beb Lagerbeck, dat wijf, dat zuipt zoveel. Die is natuurlijk de gevangenis ingegaan omdat ze al te bezopen was. Ja, ik zei wel, maar dan kom je niet voor in de gevangenis in dit land. Hoe oud doe je nog zo je best? Want iedereen bij mij in de straat wist dat ik elke dag bezopen was. Zelfs die wijkagent die op mij in de gaten was, die s'nachts, als ik uit de kroeg kwam, dan hielp die me vaak. Als ik thuis dan de sleutel in mijn slot stak zo. Dan hiel hij vaak even mijn huis op zijn plek. Zo. En dan zei hij toen kaalt, mevrouw Lagerbeck, je zeufeest of hem. Zeg je wel, jachtje, maar dan kom ik ken er niet tegen drank. Ik ken niet tegen drank. Ik wou van één borreltje waar ik altijd al dronken. Dat is mijn probleem. Eén borreltje waar ik altijd dronken van word. Borreltje nummer 28. Ja. Oh, die agent zo, hij zei, mevrouw Lachebek, hij zei, je moet water drinken tussendoor. Maar dat is het, ik lust geen water. Ik verwacht achter bij Noorden, gaat voor een dame water, zeg. Gaat voor, dan hebben de vissen in leggen wippen. Maar toen kwam ik op een nacht, kwam ik uit de kroeg. En ik was op mijn snorfiets, toen moest ik iemand thuis afzetten. Want ik was, ja, ik was niet de Bob, maar ik was de Bert, was ik. Bert. Bert, bezopen en rijd toch, Bert. En ik was net het hoekje aan met die snorfiets. Ik geef gas bij, hoor ik een keiharde gil, ben ik mijn duo passagier verloren. Maar ja, je gaat achterom kijken. En toen ging ik uit het lood met die auto. En toen heb ik 4 auto's geschampt. Die stonden gewoon in de weg. Maar ja, allemaal butsen erin. Ik schrok me te pletter. Ik denk, ach, ik kan de schade niet betalen. Ik heb een uitkering, maar ik ben een eerlijke vrouw. Dus ik heb overal netjes een briefje onder de ruitenwisser geplaakt met sorry, het was mijn schuld. Dus. Maar ja, toen lag ik net in mijn nest. Toen stond die wijkagent aan mijn deur te banken. Kom je nest, maar uit, je zit de 4 kleuren lak aan de trap, het feest naar fiets. Je bent de dader. Toen was ik mee naar politiebureau. Ik denk, ach, nou gaat ik de gevangenis in, maar dat kan niet betalen. Maar nee, niks aan het handje. Ik heb de hele nacht lekker op politiebureau gezeten, lekker bakje koffie erbij. Formuliertje ingevuld, heb ik verteld van mijn uitkering. Dat gaf niet, jullie hadden een fonds, die betaalde schade. En ik kreeg zelfs nog een maatschappij werkend op mijn eigen cadeau. Gratis. Maar ik moest die agent wel beloven dat ik het nooit meer zo zou doen. Ik denk, nou, zo lukt het ook geen tweede keer nodig. Maar ja, je denkt, ik zal een beetje beter mijn best doen. Maar ik zuip wat minder, maar de week erop had ik pech. Toen had ik receptie en dan is de drank is gratis, dus dan gaat het dubbel zo hard.

Cindy Lauper. En dit is van zijn speciale versie. Girls Just Want to Have Fun. Als je die clip ziet, dan heeft het dan te maken met de WWF, de World Wrestling Federation. Waar deze, dit nummer een beetje aan gebaseerd moet zijn. Kijk maar eens even terug op YouTube. Best wel leuk om te zien. Een vader die hem heel moeilijk doet tegen zijn zogenaamde dochter. Want ze wil fun hebben. En ja, dat gaat een beetje mis. Girls Just Want to Have Fun van Cindy Lauper hoorde je hier bij Weekend Kalender. Om 12 minuten over 6:30. Dan ga ik met jou verder met de agenda. Komende zondag is er in Venray een Maria Matinee concert met vocaal ensemble Naden Noen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik denk het niet. Naden Noen, net hoe je wilt, in de Sint-Petersbandenkerk. Dat ensemble brengt een meerstemmige zang uit de Renaissance met werken van onder andere Josquin Desprez en William Byrd. En de groep bestaat uit ervaren zangers en staat bekend om hun klassieke en sfeervolle koormuziek. In de Sint-Petersbandenkerk komende zondag dus aan de Grote Markt 2 in Venray. En dat begint om 3:00 middags. Dan is er maandag en ook dinsdag.

0: Die worden dan later ook gepubliceerd op internet op Roynet. Altijd leuk om terug te kijken. Het Van Rijs Museum, dat ligt aan het Monsieur Goemansplein 1 in Van Rij. En maandag dus ben je welkom, 's middags van 2 uur tot 4 uur. Dan blijf ik nog even bij het Van Rijs Museum, want verzamel jij, net als honderden andere inwoners van Van Rij, voor het Albert Heijn, Jan Linders plaatjes, voor het plaatjesalbum Historisch Van Rij, beelden die Van Rij hebben gevormd, en mis je nog je enkele plaatjes? Nou, je kunt natuurlijk op internet oproepjes plaatsen, maar je kunt ook komende dinsdag ook naar het Van Rijs Museum gaan en kijken of daar mensen zijn die jou kunnen helpen. Want er wordt namelijk een ruilbeurs gehouden. En dat is dinsdagmiddag van 2 uur tot 4 uur ben je daar welkom. Goed, dan ga ik met je verder weer om met een voorstelling van Schouwburg Van Rij. En dat heeft allemaal te maken met de voorstelling die komende donderdag plaatsvindt. En dat is ook cabaret van Jay Francis. Evolutie, en dat is de reprise die dan plaatsvindt. En ik laat je ook iets van Jay Francis horen. Heerlijke humor. En dit heeft allemaal te maken met de fitness.
1: Ik was laatst aan de fitness. Hè? Ik ben aan het fitnessen. Dan komt er een dame naar me toe. En die herkende mij van internet, weet je wel. Dus ze liep naar me toe en dan zei ze gewoon weer de standaard dingen wat heel veel dames zeggen als ze me zien. Weet je wel, van hey Jay, mag ik even met je op de foto? Kan ik even je tepel strelen? Weet je wel, gewoon de... Man, de standaard dingen, toch? Weet je? Dus ik zeg, ja, prima, kom maar even schuil. Ja, dus we doen die shit, hè? Zij vraagt aan mij van, kom je hier vaker, weet je wel? Ben je vaker hier aan de sportschool? Ik zeg, ja, ik zeg eigenlijk elke dag. Ik zeg, hoe zit het met jou? Ze zegt, ja, nee, dit is mijn eerste keer. Ik zeg, oké. Ik zeg, waarom dan? Ja, nou, kijk, ik ben wat flinker. En ik ben dus bang om naar de sportschool te gaan, omdat iedereen me dan aankijkt of zo. Ik weet niet, het voelt gewoon niet lekker. En ik vond het vervelend om te horen. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, luister. Dat mensen kijken, dat is een vaststaand feit. Dat gaat sowieso gebeuren. Als je wat flinker bent en je gaat de sportschool binnen, mensen kijken naar je. Ik kijk ook. Maar als je heel erg gespierd bent en je komt de sportschool binnen, kijk ik ook. Ben je heel erg smal, kijk ik ook. Komt er een dame met een strakke legging en een hele grote woep-woep? Hé, hey, kijk ik ook. Dat is menselijk gedrag. Wij zijn sociale wezens. Wij kijken naar elkaar. Dat is heel normaal. Ik vind het ook altijd heel grappig als een getrouwd stel op het terras zit, hè, en er komt een hele mooie man of een hele mooie vrouw langs, dat we dan in één keer doen alsof onze ogen niet meer werken. Je kan gewoon kijken, dat maakt niks uit. We zijn mensen. Dus ik zeg tegen haar dat mensen gaan kijken is een vaststaand feit. Maar die ogen, die doen jou geen pijn. Het is de innerlijke stem die een verhaaltje vertelt. Die doet jou pijn, niet de ogen. Ik zeg, iedereen gaat kijken. Ik zeg, maar je vertelt een verkeerd verhaal tegen jezelf. Ik zeg, laat me dat verhaal even een beetje recht trekken. Ik zeg, want je doet hier eigenlijk iets heel heldhaftigs. Je hebt overgewicht en je gaat sporten. Dat is een heldendaad. Dat is als een brandweerman die in een brandend huis binnenkomt en begint met blussen. Je bent hier voor de oplossing. Maar in een brandend huis, ja, dat is warm. En in de fitness, daar zijn ogen. Punt. That's it. Maar je bent een superheld. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, je bent een superheld. Ze zegt, ja. Ik zeg, ja, je bent eigenlijk gewoon een soort chubby Batman. Dat is wel... Ja. Dus ze zegt, ben ik chubby Batman? Ik zeg, ja. Ze zegt, hey, ik ben chubby Batman.

0: Blondie hoor je en The Tide is High. Een van haar succesvolste nummers toch wel, denk ik zo. Nou, ik zie al aan de tijd dat ik weer niet door de agenda kom. Maar ik wil je wel even op attenderen dat je sinds 2 weken een hele uitgebreide agenda voortaan ziet op onze website en ook op Text TV 3 dagen van tevoren. En we hebben sinds deze week ook weer wat nieuws op de agenda op de website. We hebben de rubriek wandelingen apart gezet. Dus als je echt een wandelfanaat bent, dan kijk even op de agenda en kies dan wandelingen. Dan vind je daar nog veel meer informatie. Dus ja, ik moet een beetje een selectie maken van de agenda. En ik ga met jou door naar de woensdag. Woensdag is er een rondleiding op de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein. En een lezing door Paul Dekkers over de originele brieven. Het verhaal van de Duitse soldaat Hans Jürgen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanmelden, dat is verplicht. Als je daarbij wil zijn, dat kan via ticketcrew.nl. En dat is een heel lang adres. En kijk even op onze website of op TextTV. Daar staat het adres op. Bezoekerscentrum van de Duitse oorlogsbegraafplaats, dat ligt in de Timmermansweg 75 in IJsselstein. En de rondleiding begint om 4:00 middags. En de lezing is 's avonds om 7:30. En hier zijn kosten aan verbonden. Nog meer rondleidingen, en dat is dan hier in Venray op de Duits. Nee, pardon, niet de Duits, dat zou wat zijn. Iets heel anders, want dan is er de War Graves Week is deze week. Volgende week, pardon. En woensdag is er een rondleiding op de Venray War Cemetery. En het gaat over politiemannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun werk verruilden voor de strijd voor vrijheid. En de rondleiding wordt georganiseerd door Stichting Adoptiegraven CWGC Venray, samen met de International Police Association. Aanmelden is verplicht, dat kan via lars@adoptiegraven-venrij.nl. Ook een lang adres, op onze website staat het er ook. En de rondleiding begint 's avonds om 7:00 bij het Venray War Cemetery, en dat ligt aan de Hoenderstraat 99 in Venray. Dan komende donderdag organiseert Fotoclub Venray een lezing over documentaire fotografie in het kader van het 65-jarig jubileum van de vereniging. En fotograaf Peter van Tuil vertelt over zijn werkwijze en laat zien hoe beelden echte verhalen kunnen vertellen. En tijdens de avond komen emotie, compositie en fotografie uit het dagelijks leven centraal te staan. In de Gelderkoel vindt dat plaats, aan de Heidseweg 32 al daar. En het is 's avonds van 7:30 tot 10:00, als je daarbij wil zijn. Goed, dan ga ik nog eenmaal met jou naar Schouwburg Venray. Het is echt de cabaretweek bij Schouwburg Venray, want volgende week vrijdag zal Annick Boer gaan optreden met haar voorstelling Vol Erin. Ja, zo heet het. En ik laat jou een stukje van haar voorstelling horen.
1: Ja, leuk. Helemaal gezellig. Het klinkt echt lekker. Ja hoor.
2: Dag mensen, wat heerlijk. Ik dacht...
1: Of als ik zeg, vind je het leuk om een keertje met Katje Schuurman naar bed te gaan, dan zegt hij ja.
2: Nou, maar dan wij gaan los. Ik ben de bos en u de klos.
1: Ik zie veel dames, daar zie ik een meneer. Dag meneer. Goedemorgen, u bent net wakker.
2: Gisteren is alweer verdwenen. Morgen is nog ver uit zicht.
1: Dus ik krijg ook een titel.

0: Het is heel erg leuk als je komt, dus je bent van harte welkom. Lodewijk stuurt je na afloop een tikkie.
1: Wij konden net rondkomen, zeg maar, vraag maar onze butler.

Ja, in de jaren 80 werd er veel radio geluisterd. Tegenwoordig kun je zoveel dingen met streams en Spotify. En gaan maar zo door al die streamingsdiensten waar je muziek kunt luisteren. Dit waren de Dolly Dots en Radio. En met die Dolly Dots zijn wij klaar voor deze uitzending. Er is nog veel meer te beleven in Venray. Maar ja, ik heb maar een uurtje, dus ik moet echt gaan selecteren. Een hele uitgebreide agenda met 4 subpagina's. En ook nog de agenda voor wandelingen. Dat kun je allemaal nalezen op onze website omroepvenray.nl. En op Telmoe Venray Text TV, daar zie je ook een aantal agenda-items voor de komende 3 dagen. Dit was dan Weekendkalender. Morgen hoor je weer blokjes in de agenda. En dat is om 9:30, 11:30, 13:30 en 16:30. Volgende week zijn we er weer tussen 18:00 en 19:00 met een nieuwe verse Weekendkalender. Kijken wat er dan weer allemaal in onze regio gebeurt. Zet erop. Zo dadelijk na reclame, nieuws en reclame gaat Omroep Venray Radio verder met een heel ander programma. Vrij laat. Dennis Cox is de centrale presentator. Ik wens je een hele fijne avond en een heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een man uit Lelystad is 2,5 jaar cel geëist. Hij zou vorig jaar in Sittard brand hebben gesticht bij een woning waar een gezin lag te slapen. Omwonenden van de plek in Vaals, waar afgelopen nacht een 27-jarige man werd doodgeschoten, zeggen dat daar veel gedeeld wordt. En Max Verstappen begint morgen vanaf de vierde plek aan de 24 uur van de Nürburgring. Hij deelt de auto met 3 teamgenoten.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
5: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
4: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie in het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
9: Hier volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
2: Nou, om precies te zijn is het 4 minuten over 7 op deze vrijdag 15 mei 2026. We gaan beginnen aan een nieuwe editie van de Vrijdagavondshow. En ik zag hier nog druk heen en weer gerend. Maar mannen, we zijn helemaal compleet. Alles werkt en zo.
10: Ja, Bernie? Moet allemaal alles met het gebeuren.
2: Oh, Bernie is allemaal niet eens te horen. Dat is allemaal mooi. Wat zit allemaal weer er?
11: Hij doet het niet. Ah. Nee, ik krijg hier allemaal vreemde letters op mijn scherm hier nu. Dus ik kan nog niks. Dus het
10: vreemde letters?
11: Ja.
10: Heb je het computer in het Arabisch ingesteld of zo?
11: Nee, allemaal computertaal wat ik hier nu zie. Maar er gebeurt niks meer.
2: Oh jee.
10: Oh jee.
11: Dus geen show nieuws vanavond.
2: Ik weet niet hoeveel naast in de studio hoor.
10: Er wordt een plot uitzending hoor.
11: Ja. Er gebeurt niks meer.
2: Computer says no.
10: Ja.
2: Marco Loenen, goedenavond. Hallo. Hoe was jouw week? Als je de cijfer mag geven, wat zou je dan aan deze week willen geven?
10: Wat zou ik deze week geven? Ja, ik denk gewoon een 7,5.
2: Een 7,5 vind ik nog best hoog.
10: Ja, het kon een 10 zijn, maar het, weet ik niet. Gewoon, qua gevoel voelt het voor mij in ieder geval 7,5, maar dat komt puur omdat we een dagje extra vrij hebben gehad.
2: Ja, het is de vrijdagavondshow na de dag van Hemelvaartsdag. Had je een dagje vrij gisteren?
10: Ja.
2: Ach, wat lekker.
10: Vandaag dan weer niet.
11: Ik was niet blij dat het gisteren Hemelvaart was.
2: Je had liever gezien dat het op een andere dag Hemelvaartdag was?
11: Ja.
2: Oh, waarom?
10: Zo?
11: Ik heb woensdagavond zelf een schade veroorzaakt met mijn auto.
10: Oh jee.
11: En dus donderdag kun je dan op Hemelvaart niks regelen met verzekering en alles. Dus dat was wel balen.
2: Je kunt toch online gewoon regelen? Die zijn
11: ja,
2: toch
11: maar daar heb ik niks aan. Ik moet toch een schadebedrijf en alles regelen voor afspraken maken. Zo. Dat kan niet op donderdag. Alles is dicht. Ja. Dus daarom dat ik zeg van, ja, ik was niet zo blij met Hemelvaart.
2: Nou ja, ach, is het gelukt inmiddels?
11: Ja. Alleen je moet wel even wachten. Maar ik ben ervoor verzekerd, dus het kost me geen cent. Maar ja, je moet wel weer alles regelen en je moet wel zoveel weken wachten. En,
2: wachten. Ach, het maakt niet uit.
11: Nou, dat is niet. Ik ben al lang blij dat hersteld kan worden.
2: Ja, daar zijn wij ook blij om, Benny. En wij wachten nog altijd op de grote afwezige van dit moment. Want dat is Mr. Erik van Otterdijk. Hij is onderweg naar de studio van Omroep Venray.
11: Ik dacht tot een rustige avond. Maar...
2: Nee, hij schuift nog even aan zometeen. Dus het wordt chaos.

0: arriveert. Dit is de vrijdagavondshow van Omroep Venra. Omroep Venra.
1: Dit is iets nieuws. Dan denk ik, heb ik niks gemist.
2: Het is allemaal kut eigenlijk. Ja.
3: We hebben er alles aan gedaan om dit programma succes te maken. Met heel veel energie en toewijding is er gezocht naar een formule, naar mooie gasten.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan in de vrijdagavondshow.
1: Nou, dat is echt wat voor mij. Dat is echt wat voor mij, Drive Safe.
0: Ja, in dit geval is dat voor jou wel een geval. Maar wat had je nou gedaan eigenlijk dan?
1: Ja, iets heel stoms. Ik had woensdagavond mijn moeder teruggebracht naar het zorgcentrum hier in Venray. Ik zal de naam even niet noemen. Ik had het. Wat zit je nou weer?
0: Ik ben even met andere mensen bezig, maar ga verder.
1: Ja, dat hoef ik niet.
0: Die afgeleid te luisteren. Ja, niet, niet zo afgeleid.
1: Ja, dat ben ik wel. Ik had mijn moeder dus terug naar het zorgcentrum gebracht. Dus ja. Ik loop terug naar de auto en ik was best wel moe en bla bla bla. Het was ook laat.
2: Ja.
1: Ik stap de auto in en ik rij weg.
0: Ja.
1: En heel voorzichtig weg. En opeens, boem. Daar staan een hele hoop van zo'n, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Stenen, maar dan als, zeg maar, als rots. En ja, daar ging Bernie even tegenaan met de bumper. Ja, het is zo stom dat ik gewoon moeten zien.
0: Het kan gebeuren, Bernie.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar
0: het kan gebeuren. Mensen maken wel eens een foutje.
1: Ik op mezelf, joh. Dat wil je niet weten.
0: Het kost je nu 20 jaar no claim, maar voor de rest, ja.
1: Nee.
0: Zoveel, ja?
1: 6 jaar maar.
0: Oh, 6 jaar. Oh,
1: ik heb 25 jaar schadevrij.
0: Oh, nou.
1: En gaat niks van mijn premie omhoog of wat dan ook. Dus, ja. Alleen, ik moet even wachten, want het is een wachtrij. Ik ben al bij het schadebedrijf geweest en het valt allemaal op te lossen. Maar ja, het kost tijd.
0: Valt het uiteindelijk allemaal toch wel mee? We moeten natuurlijk.
1: Het was wel goed van de kaart.
0: Ja, dat snap ik. Ja, maar goed, het, ja. Laten we even iemand introduceren die zojuist de studio binnenkomt lopen. Daarom was ik even afgeleid namelijk.
3: Orde!
4: De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier.
3: Ja! Ja! Ja!
5: Ook al denk je, die wordt niemand beter van en daar gaat hij weer. Ik moet toch heel veel moeite doen om niet te glimlachen bij bepaalde teksten.
6: Dat weet hij ook weer. De lellewel, weet hij vogel.
7: Erik van Otterdijk. Erik van Otterdijk. Erik van Otterdijk.
8: Ja, dit is gewoon Otterdijk.
9: Hey, hallo, Erik van Otterdijk.
0: Ja, hey, hallo, Erik van Otterdijk.
1: Dat is wel heel veel eer wat ik
10: daarbij. Ik kom toch voor die pand, want ik hoorde Hulst van Slag is ergens eerder van de muziekje waar ik dan meteen de reactie heb als ik als Bernie die, weet hij, Hans Kraai. Of wie was dat dan?
8: Hans Kraai.
10: Ja.
0: Ja. Je kunt inderdaad merken dat jij je koptelefoon niet op had. Het leek er nog niet op, maar ik ben heel blij dat je er bent deze vrijdagavond.
10: Ja, maar ik ben zo dadelijk ook weer even weg.
0: Wat dan?
10: Oh, ik moet nog eten.
1: Ja, dat kan daarna ook.
0: Hey, dat heb je niet.
10: Hey, hallo, ik ben...
0: Hallo. Nee, Erik van Otterdijk.
10: Wacht even, ik ga iets zeggen en dan ik zal je straks buiten uitzending om even uitleggen wat het is. Ik heb vandaag hard gewerkt. ik zal jou daar even uitleggen wat... Red Bull?
0: Maar Erik,
1: ik heb een hele zware dag achter de rug.
0: Jij stuurt ons een berichtje en jij zegt... Ik zal iets later zijn. Mijn dienst staat gepland tot... Maar ik neem zelfgemaakte bami mee.
1: Oh ja.
10: Lekker, jongen.
0: Waar is het misgegaan?
1: Waar is de bami?
10: Ik vind dat heerlijk.
8: Ja, we moeten nog eten, toch?
10: Ja, dan moet ik eten. Ja. Ja, dan moet ik eten, dus...
0: Maar jij hebt het wel meegenomen.
10: Ik was een vergeten mee.
0: Zie je?
10: Nee. Is gelukt. Ik ben vrachtwagen chauffeur.
0: Ja, dat
10: is een beetje. Nee, maar dat mensen die mij niet kennen.
0: Ja.
10: Ik heb geluk, want mijn laatste rit moest ik van Heijen naar Deurne. En die spoorwegovergang in Deurne die is afgesloten tot eind volgend jaar.
1: Huh? Zo lang?
10: Ja, zo lang. Ja, binnen de heeft ze tot gaan ze tunnel van maken. Tot eind 2027 is afgesloten. Maar in ieder geval, dan moet je via Aster rijden. En dan kom ik dus langs Vlierde. Dus ik had mijn vrouw al gebeld. Van, hey, ik bel je daar straks op. En dan moet jij even naar de tankstation komen daar bij Vlierde aan de grens. Dan kom ik even dat tankstation opgereden. Er is ook een vrachtwagenpomp bij. En dus net zo was het. En ik belde op. Zeg, ja, over 3 minuten ben ik er. Nou, wij komen allebei tegelijkertijd bij de tankstation aan. Ik maak even een rondje. Zij staat daar buiten. Ik doe het raam op. Ik pak de tas en ben de bami. En ik ben geen door. Dus ik ben
8: Handel bij het tankstation.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Maar het is ook Erik van Otterdijk. Die, als die dan ergens s'avonds op een parkeerplaats stopt... dan schieten ze vuurwerk af en dan is de winkel open, zeg maar.
10: Ja, dat is wel wat je werk al, hè. Daar heb ik andere dingen voor.

0: Bad Memories, Medusa aan James Carter in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Benny Hoevenaars.
1: Dennis Cox.
0: Wat zit er zo meteen in het showbiz nieuws?
1: Heel fijn dat je dat vraagt, want we hebben een beetje een probleempje technisch, maar we gaan het uit het hoofd doen.
2: Ja, en computer is stuk, blijkbaar.
1: Ja, maar dat gaan we wel op een andere manier oplossen.
2: Verbaast me niet, maar goed.
0: Maar jij maakt dit allemaal mee door de week, dus jij kan dit zo aan ons vertellen natuurlijk.
1: Wat zeg je?
0: Jij maakt dit letterlijk allemaal mee deze week. Dus ik ga ervan uit dat jij dit gewoon zo aan ons kan vertellen. Dat showbiz nieuws, toch?
1: Ja. Er is van alles nog wat gebeurd. Daar niet van. Ik kan jou vertellen. Kijken jullie wel eens naar De Slimste Mens?
0: De Nederlandse versie vrij weinig.
2: De Belgische versie ook niet, hoor. Nee, ik ben niet
1: de Belgische versie komt over een paar weken op NPO 3 elke dag. Maar dat is niet het nieuws. Er gaat iets... Ja, ik vind echt een belachelijk format gaat er komen. Dat ga je straks horen, waarover ik het heb.
2: Het heeft met De Slimste Mens te maken?
1: Ja,
2: okay.
1: Maar op een hele gekke manier.
2: Ah.
1: Dat ga je dadelijk horen. En ik ga je ook even vertellen wie er gaan optreden bij de halftime show. Bij de openingsceremonie van het WK voetbal.
0: Oh.
1: Die gaan er optreden. Ik heb gisteren de persconferentie gezien via de stream. En dat was superleuk. Dat hoor je straks ook allemaal.
0: Dankjewel, Benny. Dit is

0: vrij laat. Tussen 7 en 10 uur. Ook voor jou.
1: Maat, wie had het kunnen dromen, zeg? Wie had het kunnen dromen?
2: Voorzitter, eerlijk is eerlijk. Wat een bende.
3: Wat een ongelofelijke bende.
0: De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is vrij laat. Ook voor jou.
2: Alles wat zij aanraken verandert in puin.

0: En dat betekent de hoogste tijd voor... En dan... Nu.
1: Nu.
2: Het Vrijdag Showbiz Nieuws. Met Benny
3: Hoevenaars. Laten we hopen dat het niet de end of the world gaat worden, als we het nieuws tegenwoordig allemaal horen. Maar goed, dat is iets al anders. Ja, laat ik eerst even vertellen over de slimste mensen. Jullie zijn niet echt fan, begrijp ik. Dennis en Marco.
4: Ik deed het gewoon niet zoveel. Het is niet zo dat ik er geen fan van ben. Nou, dat sowieso wel, maar ik bedoel, het is ook geen slecht programma.
5: Nee, de Nederlandse versie val ik altijd ongeveer in de 2 afleveringen in slaap. En de Belgische versie spoel ik gewoon door tot de grapjes, zeg maar. Dat is een beetje het niveau van de slimste mensen.
3: Je wilt voornamelijk de grapjes eigenlijk dus zien.
5: Ja, voor de rest vind ik er geen reet aan.
3: Nee, ja, en het is ook veel Vlaamse vragen, hè, dus dan heb je er ook al minder interesse in. Maar goed, wat is er nu aan de hand? Ik heb er een stukje van gezien, ik schrok me kapot. De slimste mens, dat komt binnenkort weer, hè, dan de Vlaamse versie op NPO 3. En in september komt dan de Nederlandse versie, dat wordt nu al opgenomen. Moet je nagaan, nu wordt het al opgenomen voor het najaar. Maar er worden nu opnames gemaakt voor een andere versie van Mens... En toen ik het hoorde...
5: Van mens?
3: Van mens. Ik zeg het even van mens.
4: Oh ja, dat wordt natuurlijk één...
5: Oh, dat klopt. Ding, toch? Ja, dat heb ik wel gehoord inderdaad, ja. Ja, ik weet waar je heen wil, maar ga verder.
4: Sorry, wij onderbreken je.
3: Nou, dat ben ik gewend. De domste mens gaat komen.
5: En jij doet mee?
3: Nou, ik sta in de wachtlijst. Nee hoor. Maar daar zijn ze mee bezig. Ik heb nog geen idee welke omroep of wat dan ook. Of een streamingsdienst. Maar daar zijn ze dus mee bezig om dat te gaan opnemen. Je kunt een beetje vergelijken wat vroeger op RTL 5 kwam. Met die domme mensen die allemaal vragen moesten beantwoorden. Ik weet niet meer hoe dat heette. Ja.
4: Ik heb wel gehoord dat Henk Krol... zich had gemeld volgens mij. Of die zou eraan meedoen.
5: Henk Krol, ja, nou die zou nog winnen ook, denk ik. Want die controleert mensen die al heel lang dood zijn, weet je wel.
3: Maar is hij nou zo dom? Nee.
4: Maar gewoon om mee te doen natuurlijk. Je hoeft natuurlijk niet de domste te zijn van het domste. Maar ja, dan wordt het eind dan bepaald in het programma. Maar
5: is dat een titel? Dat is eigenlijk een omgedraaid spelletje. Want ik ga ervan uit dat je niet die titel wil winnen. Dus in principe is het toch...
3: Ja, wat ik in het persbericht las, zou het de domste mens ter wereld zijn. Maar misschien is het ook een werktitel, dat weet ik dus niet. Maar daar zijn ze dus mee bezig. Ik weet er verder nog geen details over, anders had ik jullie die graag verteld. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het zou wel heel lachwekkend zijn. En wie wil eraan meedoen? Dat vraag ik me dan ook nog af. Maar goed, gisteren heb ik, dat was heel laat, 11 uur Nederlandse tijd... Heb ik gekeken naar een persconferentie wat plaatsvond in LA. En dat had allemaal te maken met het WK voetbal. Heel veel bekende artiesten waren daar. Shakira was daar en nog een aantal anderen. Ook de Muppets waren daar met Roldorf en alles. Was heel komisch. Waarom vertel ik dit allemaal? Want er werd dus bekendgemaakt wie er allemaal gaan optreden met de halftime show. In die kalender heb ik ook al de song van Shakira laten horen. Het officiële lied wordt voor het WK voetbal. Maar wie gaan er tijdens de halftime show optreden?
5: Ja, en die is even voor de duidelijkheid, Benny. Die halftime show, dat is dus tijdens de finale, hè? Van het WK voetbal op 19 juli in New Jersey om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd.
3: Ja, dat klopt. Waarschijnlijk zal Trump ook wel het een en ander nog gaan vertellen, maar dat is niet echt een... Maar goed, wie gaan er optreden? De enige echte Madonna. Ik hoop dat ze goed zingt. Dan Shakira dus, dat heb ik net ook verteld.
5: Dat is wel leuk hoor.
3: Met het nummer Die Die, ja. Zo heet het. En ook BTS.
5: BTS, dames en heren.
3: Gaan optreden. En wat ik best wel komisch vind, maar ik vraag me af of de toeschouwers dat leuk vinden. Ook de Muppets en Waldorf. Die oude man die altijd zo vervelend deed bij de Muppets Show. Ik weet niet of je die kent.
5: Ja, zeker. Ja, tuurlijk.
3: Daar lieten ze een heel lang filmpje zien van bijna 5 minuten. Terwijl het allemaal in zo'n zaal was met allemaal leuke dames en alles. Maar goed, die zijn ook daar bij de Halftime Show. En die gaan ook iets doen.
5: Leuk man.
3: Dus ik vind het best wel leuk. Gaan jullie het WK voetbal volgen?
5: Nou ja, zeker. Maar het
3: zijn wel gekke tijden, hè?
5: Ja, maar het enige wat ik hier nog even aan toe wil voegen, Bernie... want dat is toch wel een dingetje. Ik hoorde daar ook veel klagen over. Ik ben zelf groot voetballiefhebber. Jullie weten dat. Ik volg altijd eigenlijk bijna alle competities een beetje.
3: Ja, bij mij voornamelijk echt de WK, EK en zo. Ja, maar alleen, niet echt de gewone.
5: Nu gaan ze dan die halftime show doen... maar daar zit ik toch helemaal niet op te wachten tijdens de finale van het EK. Doe dat lekker ervoor of erna, maar niet tijdens die wedstrijd. Het duurt een half uur. De rust is voor mij een kwartiertje. Dan hoop ik dat die wedstrijd snel weer doorgaat. Ja, ik wil toch weten wie er wint.
3: Maar Dennis, het is de Verenigde Staten, denk aan de American Football, de Super Bowl. Daar heb je ook de
5: tijdens
3: de
5: halftime show. Dat zijn net even iets te dikke gasten die er verder niks van kunnen. Dus die wedstrijden zijn sowieso mega saai. En het voetbal is hartstikke leuk om naar te kijken. Je wilt daar toch gewoon. Je zit op voetbal te kijken omdat je zo snel mogelijk door wil. Je kan even pissen, even een biertje halen en hup, door.
3: Maar je moet nadenken aan in Amerika, dus bij de Super Bowl heb je dus tijdens de pauze zo'n dingen. En als je de Amerikaanse. Ja, dat heb jij dan niet. Maar als ik Amerikaanse televisie kijk en het voetbal, dan is dat niet zoals in Nederland van. Oh, een pas, een schitterend en zo. Nee, dan doen ze het net zoals bij American Football. Oh, een schitterend voorzet. En we zitten nu op 17 minuten op de klok. Echt heel belachelijk hoe ze het in Amerika doen. Maar wat jij dus zegt, ja, dat is inderdaad normaal. Ook bij het ijshockey, de NHL, daar heb je dat precies hetzelfde. Ook tijdens die grote finales. Ik ben het net met jou eens. Ik vind het echt belachelijk. En eigenlijk niks. Dit was shownieuws. Straks in het volgende vertel ik je alvast heel kort. Daar gaat een.
5: Wel kort, hè?
3: Ja, heel kort.
4: Want.
3: Er gaat een nieuwe reality-serie. Alweer? Ja, alweer. Dat wordt de 53ste. Een nieuwe reality-serie komen in Nederland.
5: En jij moet ons nog iets vertellen over.
3: Is dat zo?
5: Ja, jij hebt het gezien, denk ik, of niet?
3: Wat bedoel je dan? Ja, ik heb van alles gezien. Ja, ik heb niet de hele Eurovisie gezien, maar waar wil je dan mee zeggen?
5: Heb je de halve finales gezien? Dat wilde ik vragen, Benny. Heb je het gezien?
3: Half.
5: Half.
4: Ja,
5: dan gaan we er zo meteen even op terugkomen.
3: Ik vind het niet meer zo denderend nou.

0: Drop Dead. Ja, nu nog 90-2-idee. Vanavond maken wij het nieuwe 90-2-idee bekend. Drop Dead van Olivia Rodrigo. De vrijdagavond van Omroep Venray, waar ik toch een zeer brandende vraag heb. Maar voordat ik die ga stellen, eerst nog eventjes je vertellen dat we zo meteen echt even moeten hebben over iets wat ons opgevallen is binnen de gelederen van Omroep Venray. Ja, en dat is toch opvallend.
1: We nemen onze eigen collega's op de hak.
0: Nou ja, of het op de hak is. Ja, het is echt gebeurd, dus we moeten het er toch even over hebben. Ja, eerlijk is eerlijk.
2: Ik wil zeggen, mag ik het echt wel zeggen? Ik zie mijn lampen niet branden.
0: Nee, soms is de rust ook beter voor iedereen.
2: Gaan we zo beginnen.
0: Zou zo maar kunnen. Ik kijk Benny Hoeven nou eens even aan, want die zegt dat hij het wel gezien heeft, namelijk die twee halve finales.
2: Oh, is hij dat die
1: gezien? Ja, half, hè.
0: Wat voor de rest heeft heel Nederland er niet naar gekeken, namelijk.
3: Ik heb voornamelijk meer gekeken naar het begin en het einde, omdat wat, als dat officieel van zender afgaat, wat er dan allemaal gebeurt, vind ik gewoon wel veel leuker dan de uitzending zelf.
0: Ja, oké, maar dat kunnen normale mensen niet zien.
3: Nee.
0: Heb jij er iets van gezien eigenlijk? Heb jij er iets van gezien eigenlijk, Erik?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Nee, waarom wel?
0: Ja, dat is een beetje wat heel Nederland dacht. We doen niet mee, we zijn toch een beetje chauvinistisch. Dus we dachten, nou, laat maar zitten.
2: Ik las trouwens wel vandaag, ik was even kijken toch van wie zijn er door. Jij kent ze niet. Die zangeres van Australië. Dat is dé zangeres van Australië.
0: Nee, maar ik heb Australië wel. Deze zangeres...
2: Delta Goodrem. I call it divine. Delta Goodrem moet je een beetje vergelijken met de populariteit van Taylor Swift in Australië.

0: ze was goed ook, hoor.
1: Ja, dat is goed, ja. Hij zegt wel heel grote overeenkomst bij Kylie Minogue, want ze zijn allebei begonnen in de serie Neighbors.
2: Dat zou ik wel te denken. Stel voor dat Australië wint, hè?
1: Ja, daar wou ik dadelijk op terugkomen. Even wachten, even wachten. Ik wil een verhaal afmaken. Die dame is begonnen als 17-jarig meisje. Had al meteen een plaatje naar daar in Australië. En, maar kreeg toen helaas lymfeklierkanker. En er is helemaal van genezen en helemaal opgekomen. Nou, die dame daar...
0: Niet normaal.
1: Die is niet normaal hoe populair die daar is. Maar dan
0: komt alleen één... Zat alleen één dingetje in het liedje, moet je even luisteren. Zo meteen begint dat. Gek pianootje. Luister naar het riffje. Er zit zo meteen een riftje in waarvan je denkt, hè?
1: Ik heb het half nog een dag uit de kruggelozen, zeg.

0: Dat vond ik zo grappig gedaan.
1: Ja, een mooi riffje.
0: Ja. Even een tegengedraad riffje erin, weet je.
1: Ik heb het standaard een mooi iets laten horen wat ik op internet gevonden heb. Maar waar Bernie over wil hebben, waar we het ook over hebben. Stel dat Australië wint.
0: Ja.
1: Wat gaan we dan doen? Gaat dan het zonnetje wel vanuit Australië komen?
0: Dat lijkt mij wel.
1: Ja, maar hoe laat is het daar om 9 uur 's avonds? Zoals die om 9 uur is? Wat is het tijdverschil?
2: Ik geloof een uurtje of 7, 8 verschil.
1: Wat even, ik ga het even opzoeken hoor.
2: En ook al komisch, in Australië zendt daar ABC, Channel 7, Channel 9. Maar in Australië wordt het door SBS uitgezonden. Dat is ook een publieke omroep.
0: Ja.
2: Dat is wel apart. Maar ja, net wat Erik ook zegt. Hoeveel voor tijdsverschil is het, Erik?
1: Als het hier om 9 uur moet beginnen, dat is over een uur en 10 minuten, is het daar 5 uur 's morgens.
2: Ja, maar dan gaat het andersom natuurlijk, hè?
1: Nee, dat doen ze niet.
2: Ja, jawel.
1: Dat doen ze niet.
2: Jij denkt dat het Australische publiek om 5 uur 's morgens in die zaal gaat staan?
1: Omgekeerd dan. Oké, okay, nee. 9 uur 's avonds is dan hoe laat hier?
2: Middags.
1: Hoeveel kijkers gaan ze dan verliezen?
2: Ja, maar het publiek in Australië
1: doen ze met Formule 1 dan?
2: Europa? Ja, daar heb ik niet over.
1: Nee, maar Europa, 1. Europa is de tijd waar ze rekening mee houden.
2: Nee, dat is niet waar.
1: Europa is de tijd. Dit is altijd het Eurovisie Songfestival.
2: Dat is niet waar, want als de Formule 1 in Australië zou zijn, dan gaat het gewoon op die tijdstippen en dan is het bij ons in de nacht.
1: Maar niet om 3 uur middags, want dan is het.
2: Komt hier niet onderuit.
1: Hoe laat is de race als je in Australië is?
2: Weet ik niet, want ik kijk geen Formule 1.
1: Ja, nee, maar. Dan moet je niet meer praten, want
0: hoe groot is die kans dat Australië wint, Erik? Want laten we eerlijk zijn.
2: Dat is ook goed.
0: Ja, ik kan zeggen, als ik nu de boekmakers moet geloven, dan is het Finland 1, Australië 2, Griekenland 3. Nou, we kunnen Finland nog even luisteren. Ik denk dat ze serieus kans maken. Luister maar.

0: Nou, dan moet ik wel zeggen dat de tweede halve finale wel beter was.
1: Ja, nee, dat weet je eens. Dat,
2: heb
1: ja,
2: jij misschien ook de fragmenten
0: van... Het helemaal, nee.
2: Heb jij misschien ook fragment van België en Duitsland? Wie, ja, wat die daar mee doen?
1: Nou, Duitsland België ja. Wel. Ik heb hier België. Die zijn ook door, hè, naar de finale.
2: Vlaanderen, die nou in de beurt is.
1: Niet zo goed, hoor. Als je het mij vraagt. Maar wel door.
0: Beetje Billie Eilish.
1: Ja, het is een beetje, ja, vibes. Beetje Billie Eilish vibes, ja.
2: En wie doen dan mee van Duitsland, weet jij dat?
1: Dat weet ik niet.
2: Okay.
1: Nee, geen idee. Ik weet dat Denemarken, vond ik ook nog wel leuk. Ik weet niet of je die gehoord hebt.
2: Nee.
1: Vond ik ook nog wel grappig. Ik denk, die neem ik ook nog even mee voor jullie.

0: Die kan nog wel doorbreken, hoor.
1: Dat is toch wel lekker?
0: Ja.
2: Wie heeft zij vorig jaar gewonnen?
0: Oostenrijk.
2: Ja, nee, wie welk artiest? Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja, maar dat weet ik. Ja,
2: hallo.
1: Dat
2: is toch zo, dat is toch gewoon zo.
0: Heb je Spanje ook toevallig? Of niet? Dan ben ik nog heel...
1: Spanje?
0: Ja?
1: Nee, ik heb niet alle Europese landen in mijn computer staan.
3: Spanje heeft niet opgetreden, volgens mij.
0: Nee, we doen alleen in de finale mee, maar ik dacht dat...
3: Hij wordt niks.
2: Nou, hebben we het
1: dan gehad? Dus, ben ik wel mee?
0: Songfestival gaat zaterdag duurt tot ongeveer 2:30 s'nachts.
1: 2:30 s'nachts?
0: Ja.
3: Koekoek.
0: Ja, want eerst tot 11:30 al die artiesten.
2: Ja,
0: pauze en dan al die uitslagen. En dan weet ik nog van vorig jaar, dat duurt zo'n 1 uur, 1.5 uur.
1: Nou, dankjewel Benny voor die informatie.

0: Alexander Rybak en Fairytale deed later nog een keer mee, hè, voor Noorwegen. Maar goed, dat werd dan niet zo'n groot succes. Het is de vrijdagavond over op Verdrive. Waar we sowieso natuurlijk een heleboel te bespreken hebben vanavond. Was het maar dat wij toevallig... Nou ja, Marco, jij kwam er eigenlijk een beetje mee natuurlijk. Maar iets op hebben gepikt in de programmering van Omroep Venray... waar we het echt even over moeten hebben.
1: Ja, ik moest er wel even... Ik zat met stijgende verbazing te luisteren naar dat stukje.
0: Ja, kun je ons zonder al te veel weg te geven even meenemen... in waar ergens in de programmering... en die super talentvolle collega's van ons... Waar ergens heb je het opgepikt?
1: Ja, zaterdagochtend.
2: Wacht even.
3: Mag ik nog een teasertje geven voor Show News? We hebben nog 24 seconden.
0: Nee, die vinden het compleet niet interessant.
3: Thuis vinden dat niet interessant.
0: Geef niet, Benny. Zeg het maar.
3: Er is nieuw nieuws een uurtje geleden binnenkomen over...
0: Nieuw nieuws, geen oud nieuws. Het is nieuw nieuws.
2: Dat kan niet.
3: Over Ali B. En dat ga je straks.
2: Wat, is je dood?
3: Hè?
2: Is je dood?
3: Hè? Nee, toch?
2: Nee.
3: Oh.
0: Hij is niet dood.
2: Klaar?
0: Nee, joh. Ja. Doei. Hoi.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
8: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
7: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Prattridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
10: Deze week in de vrijdagavondshow aanbieding 2 fouten voor de prijs van 1. Huh? Jongen zeg, wat een amateurs. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
0: Dames en heren, hij was in de race om de stem te worden van de NOS. We zagen ons belastinggeld al verdampen, maar het goede nieuws is daar. De beste man wordt nu ook genoemd als de nieuwe James Bond. Niemand wil het wel zeggen.
3: Moet je ook lachen, ja?
0: Benny Oevenaars.
3: Dennis Cox, ik heb een vraagje aan jou.
0: Oh,
3: nee. Wat is de bron dat jij denkt dat ik me heb aangemeld als voor James Bond?
0: Nou, dat hebben wij gedaan, dus dat weten we zeer zeker.
2: Ja. Het was net op het nieuws dat de zoektocht eigenlijk begonnen is. Dus,
3: Ach, Benny, we hebben bericht. Je bent net door naar de volgende ronde. Echt waar?
0: Net.
3: Oh, oké. Okay. Ik moet toch binnenkort weer naar Hilversum. Dus,
2: Ik weet dat nog een James Bond film kwam voor bejaarden.
3: Huh? Ja, door Jan Slachter. Ja, nee. Goed.
2: Nou, ga door. Ja, jij?
3: Goed.
2: Hallo?
3: Ik ben even helder. Marco Loenen zit tegenover mij.
11: Hey.
3: En die zit ook hier bij Vrij Laat. Welkom.
11: Yes, en links van mij de beste geluidstechnicus in de straal van 10 meter. Erik Vogelrijk. Ja,
3: maar
11: was
3: het niet 5 meter?
2: Ja, die straal was steeds groter, hoor. Ik bedoel, ja, nee, vraag dan voor uw bedrijf maar even.
3: En dat was een halve meter.
2: Ja. Goed, en links van mij... Ja, ik heb een antwoord alsnog. Hij staat... Dennis Cox!
0: Ja, jij hebt ze wel nog.

0: Omroep Venray.
1: Alle ogen zijn op dit moment gericht op Venray.
2: Meepraten met de DJ's? Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.
3: Ik vind het een rotzooitje, eerlijk gezegd. Ze beloven een hoop, maar wat komt er van terecht?
4: Hey, hey,

iedere week tussen 7 en 10 uur is dit Vrij Laat. Vrijdagavondshow. Vrijdagavondshow van Omroep Venray.

Maar nu wel.

0: oerend hard op de vrijdagavond.
1: Oh, doe het normaal.
2: Hij is wel lekker oerend hard, vind je niet?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ongeveer zo'n beetje.
1: Ongeveer. Weet je wat ook hard gaat?
2: Nou?
1: De postbus.
2: Echt waar?
1: Ja.
2: Ondanks dat we inderdaad het muziekje niet gebruikt hebben. Die vraag kwam ook binnen, dat is waar. Ja. Maar hij gaat wel hard, zeg je.
1: Die gaat wel hard. De mensen die hebben het al enigszins in de gaten hoe het programma werkt.
2: Ja, dat is wel blij om, want anders hadden we een probleem gehad natuurlijk. Ja. De Vrijlaat Postbus, we pakken hem er even bij. Traditiegetrouw nemen we je af en toe even mee. Wat er allemaal binnenkomt via omroepvenrij.nl en de groene knop. Zometeen heb ik nog wel even je hulp nodig, maar daar kom ik zo meteen wel even op. Eerst even een berichtje van Marieke, Marco.
1: Ja, ik ga met een lekkere bak chips op de bank naar het Songfestival kijken. Maar ik zit te denken, maar dat is toch morgen?
2: Dat is
3: morgenavond.
1: Ja, maar
3: ik denk dat ze dat bedoelt. Ja. Ze zegt niet, ik ga nu met een bak.
1: Nee, ja, je kunt wel op...
3: Het is geen Harry Styles fan, hè, die nu al voor de poort liggen, ja, voor de met de arena.
1: Ja, die heb je ook natuurlijk.
2: Zo heb je dat gezien
1: inderdaad. Nee, snap het wel, ja.
3: Ja, goed. Bart zegt, je mist toch wel stukken met Nederlands product tijdens het Songfestival. Gaat alles over Songfestival, deze berichten?
2: Nou,
1: bijna wel, hè?
3: Ik vond alles wat er nu stond helemaal, hoofdletters met strepen ertussen, dus helemaal niks aan.
2: Oké.
3: Dat is een mening.
2: Het is heel duidelijk, ja hoor.
1: Jos, die stuurt, nu ben ik toch wel benieuwd welke collega van jullie in gigantische blunder heeft gegaan.
2: Ja, die collega ook denk ik, want iedereen is nu aan het luisteren. Die denkt, dat gaat toch niet over mij gaan natuurlijk.
1: Inmiddels is de hele personeelsbestand, die luistert nu naar ons programma.
2: Ja, dat is toch...
3: En Miranda zegt, heren, misschien tijd voor een vrije bingo deze week. Wat bedoel ze daarmee?
2: Ja, dat komt omdat wij het thema nog niet bekend hebben gemaakt. Oh. Van de bingo voor vanavond. Dus misschien dat we gewoon suggesties kunnen doen. Natuurlijk kunnen jullie suggesties doen. Zullen we even meenemen naar wat het thema is voor de muzikale bingo?
3: Kunnen ze dan nog suggesties insturen?
2: Ja, natuurlijk. Wij gaan zo meteen natuurlijk het leukste spelletje spelen van de Limburgse Radio. Dat spelen we al 7,5 jaar. Daar zijn we apentrots op. Dat noemen wij de muzikale bingo. Het principe is eigenlijk heel erg simpel, Erik. Dat betekent namelijk dat je een bingo kaartje kunt aanvragen via...
3: omroepvenrij.nl en druk even op die groene knop.
2: Ja, dan krijg je van ons 3 liedjes teruggestuurd. Komen die voor het einde van dit programma voorbij. Dan mag je ze afstrepen. Heb je bingo? Ga je daar vandoor met een fantastisch prijzenpakket. Maar veel belangrijker nog, meestal heeft die bingo ook een thema. En het is vandaag, dames en heren... Nationale
1: Pizzadag.
3: Pizza! Pizza! Oh! Pizza!
1: Oh, even wachten nog.
2: Zometeen gaan we beginnen aan het leukste spelletje van de Limburgse Radio. Maar je kan nog meedenken met ons. In dit geval liedjes die dus te maken hebben met pizza. Denk een beetje ruimdenkend. Dat kan zijn. Dat kan zijn natuurlijk. De ingrediënten die erop zitten. Het kan gaan over de bodem. Het maakt me allemaal geen reet uit. Maar liedjes waar een verwijzing in zit naar de pizza. Dus kom maar door. Omroepvenrij.nl, druk op de groene knop.
3: Ja, maar die Italiaanse plaat waar ze toen een Nederlandse tekst van gemaakt hebben.
2: Oh ja, ja, inderdaad.
3: Die van, van capsules en pizza calzone.
2: Leuk. Van wie is dat ook alweer?
1: Sebastian Erska Mazzotti.
2: Ja, nee, dat was... Ja, dat komt je. Dat is het origineel. Ja. Volgens mij is dat van Enge Buren of zo.
1: Enge Buren,
3: ja.
2: Nee, ik heb even snel gegoogeld. Zometeen, dan gaan we een lijstje aan je voordragen. Dus wees er snel bij. Mocht je een goede muzikale suggestie hebben... iets wat een liedje met een verband of een linkje naar pizza... dan mag je hem insturen op vindrij.nl. Even wachten nog. Mag je hem insturen op vindrij.nl en de goede groep.
3: Wat was onderwerp nou?
2: Pizza.
3: Oh.
2: Even wachten nog. Zo flauw dit. Oh. Even tempo een beetje omlaag, want ik weet uit ervaring dat er heel veel vreemde dingen binnen gaan komen. Dus dit kan nog wel eens een hele bijzondere bingo worden.
1: Wat denk jij?
2: Ja, we zitten te wachten op dat hij doorgaat.

0: Ja, zo leuk. Ik zie het even mee te lezen in de postbus van Omroep Venra. Ja, dat is echt goud. Er komen zoveel leuke dingen binnen. Marco, dit wordt natuurlijk echt chaotisch. Dit wordt echt een drama van een bingo. Dit is misschien wel weer een ouderwetse bingo. Eentje die je hele vrijdagavond op zijn kop gaat zetten. Ja, dat kan niet anders.
1: Dit wordt een catastrofe.
0: Dit wordt, nou ja, dit, ja, dat wordt, het, dit wordt een kazone. Catastrofe. Dat zou zomaar eens kunnen.
2: Catastrofe.
0: Catastrofe. Want we zijn op zoek naar liedjes met pizza.
2: Oh.
0: Even wachten nog. Het is... zo komt deze binnen. Ja, vind ik heel leuk. Ik weet niet of ik even snel... Oh, sorry. Deze, niet deze. Deze. Oh. Even snel.
3: Bij die pizza met ananas. Ik ben zo op de afgeknapt.
0: Pizza met ananas was sneller.
3: Het allerliefste staart.
2: Ja, verwacht het dus. Nee. Sneller.
0: Dat vind ik heel leuk. Maar eerst moeten we even iets anders doen, lieve mannen. Want Marco Loenen is wat opgevallen afgelopen week.
2: Ja, dat weet ik ook.
0: Er zijn zoveel collega's die ons nu berichtjes beginnen te sturen met... Nou, gaat het over wie gaat dit?
2: Ja, je hebt al een hint gegeven.
0: Ja, we hadden al gezegd, het was zaterdagochtend, lieve mensen.
2: Er zijn er maar vier medewerkers die daar de post kunnen
1: zijn. Ja, dat blijft niet. Maar laten we bij het begin beginnen.
2: Nou,
1: Marco.
2: En
1: wat eens? Begin juni... zenden wij hier live bij Omroep Venra het middagswandelevenement uit. En afgelopen zaterdag was Michel Thomas te gast bij een van de radioprogramma's hier die uitgezonden wordt.
2: Michel Thomas is de PR-afdeling van de middagswandelevenement Venra.
1: Ja, die kwam vertellen over het evenement en wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Doen we al heel lang bij Omroep Venra. Michel is hier gewoon kind aan huis,
2: maar weten we ook al welke presentator het is.
1: Maar jullie weten wel gewoon de naam, hè? Jullie kennen de naam. Michel
0: is hier gewoon kind aan huis. We doen het al super lang met Michel.
1: Ja, maar niet voor iedereen.
0: Oh.
4: Het meerdaagse wandelevenement gaat van start. En dat betekent dat we... Michael Michiel.
5: Michel.
4: Helemaal goed. Ik zat in de buurt, toch?
2: Helemaal goed. Is dat alles?
0: Ja, dat is toch fantastisch? Ja, maar dat geeft niet. Mario was er die ochtend gewoon even niet helemaal bij. En niks te nadenken van Mario, want ik snap het wel. Mario is op dit moment namelijk bezig met iets heel groots. Hij haalt de landelijke pers zelfs. Hij staat in meerdere kranten met een foto. Die beste man is helemaal gefocust op de rol van zijn leven, kunnen we wel zeggen. En dat gunnen we hem van harte. Maar daardoor was hij in dat hele gesprek, denk ik, toch een heel klein beetje afwezig.
4: Wanneer is het nou nog een keer precies?
0: Het ging gewoon niet zo goed met Mario.
6: Ik heb eigenlijk een tip. Kunnen wij een soort radioflater rubriekje maken?
1: Mag ik even tontijds geven? Dit was 7,5 minuut in het interview, hè?
0: Ja,
1: was al uitgelegd waar, wanneer, hoe en wat. En dan krijgen we uiteindelijk nog de vraag...
4: Wanneer is het nou nog een keer precies?
6: Ja, hij volgt het draaiboek, hè? Letterlijk. Ja,
2: kijk, maar het probleem van Mario is... hij moet dus de techniek doen, ook nog eens een keer erbij.
0: Hij was gewoon een beetje afwezig tijdens dat gesprek.
2: Hij moet heel veel dingen tegelijkertijd doen.
0: Ja, we hadden er nog veel meer uit kunnen halen. Want op een gegeven moment had Michel echt een... stelde ook nog gewoon een wedervraag. En die zat er lekker in en die was lekker aan zijn product aan het verkopen. En toen zei Mario, liet er stilte vallen. En toen zei hij... Leuk.
1: Zelfs nog beter dat je dat inderdaad werd uitgelegd. Dus wanneer was nou precies? En je kunt je aanmelden tot 3 juni of 4 juni. Aankomende 4 juni.
0: Ja.
1: 23 uur 59. Dan hoorde je Mario even morgen 23 uur 59.
0: Ja, het was fantastisch. Ja, dus mooi, lieve mensen, alleen maar liefde voor Mario. Want we weten dat het mega druk is.
2: Ik kijk of ik dat interview nog heb. Maar
0: het is waanzinnig. Het is ongelooflijk, maar het is...
1: Oh, wat ga je nu met dat bovenhaal? Mark de Wit.
2: Het staat niet in mijn Dropbox.
1: Nee, is misschien maar goed ook.
0: Alleen maar liefde van Mario, we wensen hem heel veel succes natuurlijk met de rol van zijn leven. Zometeen bij Omroep Venra, het meest chaotische spelletje van de Limburgse radio. Dat noemen wij de muzikale bingo. Mocht je mee willen doen, het is helemaal gratis, het kost je niets. Meld je dan even omroepvenra.nl en druk op die groene knop. En we hadden als thema... Pizza!
2: Jij moet je gauw gebruiken op het moment daarbij dus zeggen... Oh, en dan zeg jij?
0: Even wachten nog.
2: Ja, just, yes. Zo staat een draaiboek.
0: Het is fijn dat ik dat draaiboek dan... Nee, ik had een Mariootje.
4: Het meerdaagse wandelevenement gaat van start. En dat betekent dat we...
5: Michel.
4: Ik sta er in de buurt, toch?
6: Helemaal goed.
0: Alleen maar liefde voor jou, Mario. De vrijdagavond voor Omroep Venra met zometeen de muzikale bingo. Had ik al gezegd dat het gratis was? Ja,
2: dat is zeker van pizza. Het is goedkoop als een pizza.

0: got me started. Ik durf niks meer te zeggen over het thema van de bingo. Want dan wat gaan we hier natuurlijk... Ja, pizza. Oh. Even wachten nog. Oh, dit is zo slecht. Gaan we dit de hele avond doen?
1: Ja, en als iemand ja, dan pizza zegt, dan is het...
0: Ja. Ah, dit is toch niet te doen? Ja, ik heb gewoon zo geen zin in, hè. Als ik dus elke keer als ik zeg pizza...
2: Dat was wel een mooi programma van André van Duin.
0: Even wachten nog.
2: Ja, André van Duin show bij RTL 4.
0: Ja, fantastisch.
2: Super mooi.
0: Ja,
1: maar zo, jij zeggen, als we de plaat van André van Duin hebben gedaan, doe het niet meer.
3: Doe jij het niet meer.
0: Danny Hoevenaars, wat zit er zo meteen in de showbiz nieuws?
2: Ja, ik heb het al een beetje al gezegd, maar voor degenen die het niet gehoord hebben. Er is laatste nieuws over Ali B. Hij krijgt nog meer ellende aan zijn hoofd. Dat ga je van mij horen. En een nieuwe reality serie gaat er komen. Het heeft allemaal te maken met de hoofdstad van Nederland.
0: Oh! Even wachten nog. Zometeen de showbiz nieuws. Eerst even...
4: Nee, dat gaat niet meer.
5: Ik ga graag bingo.
4: Dat is zo leuk. Bingo! De muzikale...
0: Bingo! De muzikale bingo van vanavond staat op het punt om te beginnen. Je moet er echt heel snel bij zijn nu, hoor. Om op fanrij.nl druk op die groene knop. Dan kom je in de WhatsApp-fans terecht. Sturen wij je 3 liedjes terug. Komen die binnen nu en het einde van het programma voorbij. Dan heb je bingo. Het is eigenlijk heel simpel. Het kost je helemaal niets. Maak je ook nog kans op 4 kaarten voor Euro Disney. Een vrijlaat niet-machine. En 6 zeer milieubewuste ver-zonnepanelen.
1: Oh, fantastische prijzen.
0: Ja, dat zijn prijzen.
3: Geweldig, ja.
0: Dat mag wat belastinggeld kosten allemaal bij Omroep Fanrij. Het leukste is nog dat we de bingo molen toen nog even bij moeten pakken, want zo goed voorbereid zijn we wel.
1: Nou, echt wel.
0: Wil iemand hem er even bij pakken? Ja, ja, hij pakt hem. Ja.
2: Dennis, moeten we niet eerst een artiesten noemen?
0: Nee,
2: maar
0: beneden.
2: Geen tijd te verliezen, Bernie. Zo druk.
0: Zet maar in.
2: Sorry, jongen.
1: Zo, nou die staat, hè, of niet?
3: Nou, hij ligt.
1: Oh, hij ligt. Waar liggen de balletjes dan?
0: Godsamme, die hele studio weer verbouwd allemaal.
3: Was je druk hier al langer?
0: Ja, nou, nee. Hey, Bernie is goed verzekerd, begrijp ik. Dus misschien dat Bernie dat kan regelen.
2: Nou, ik heb nog zoveel treders, maar ik wil niet alles opmaken.
0: Nee, dat snap ik. Oh. We gaan inderdaad zometeen draaien. We hebben alvast een lijstje samengesteld met alle suggesties. Ook mede dankzij jullie binnengekomen. Liedjes die dus te maken hebben met pizza.
3: Moet... Ik wou net zeggen, moeten we al de titels...
0: Even wachten nog. Nee, je hoeft niet elke keer een galm te gebruiken bij iedere titel, goed?
2: Ja, wat is jullie favoriete pizza? Bij mij is de pizza Pollo. Bij mij is de pizza Pollo. Dat vind ik het lekkerste.
1: Pizza Pollo?
0: Pizza Pollo?
1: Ja. Dat is met
0: varkensvlees.
3: Ik zit zo'n McGrill weg wel. Zo'n Americanos.
2: Kip, tomaat, champignons, dat soort spul.
0: Ik ga voor de pepperoni, hoor.
2: Ja?
3: Heb je al gezien waar die dingen groeien?
2: Ja, net van zeg me niet. Ik vind het gewoon lekker.
1: Champignons en over pizza.
3: Ik vind het gewoon lekker.
2: Ja, is toch ook zo? Het kan mij dat schelen wat jij zegt, Erik. Ik vind het gewoon lekker.
3: De beste reclame die ooit gemaakt is.
1: Oh, jawel.
3: Mijn mama zegt dat... Wat ging ik wel?
2: Ja, we gaan verder.
3: Ja, we gaan verder. En door.
0: Veel suggestie binnengekomen. Laten we beginnen met nummer 1 op de muzikale bingo-lijsten. Want dat is dan uiteraard ook balletje 1 in onze bingomolen. Er zitten er 10 in, dus we kunnen onze lol op. Nou, daar gaat hij. Op nummer 1 vinden wij...
1: André van Duin met het pizzalied. Hoe ging die door?
3: Oh, pizza!
2: En hij gaat binnenkort een nieuw programma doen in de hooi, in het hooi bij de boerderij.
3: Je hebt geen shownieuws.
2: Nee, maar het was even tussendoor.
3: Ja, tot zover het shownieuws van dit uur.
2: Ja, daar maak jij dan niet van.
0: We gaan nu naar nummer 2.
3: We hebben 4 minuten extra zendtijd.
1: Clouseau en Domino of zo.
3: Is zo'n klote plaat, weet je dat?
0: Nou, ik snap hem wel, de link met pizza.
2: Oh, dat vind ik een heel mooi nummer.
3: Wel, maar
0: ja, is leuk.
3: Heb je tekst ooit geluisterd van een nummer?
2: Maakt niet uit, ik vind het een mooi nummer.
3: Hij weet niet meer hoe die zijn vriendin heette.
0: Nee,
3: Domino of zo.
0: Wij noemen dat in vaktermen een Mariootje.
3: Straks was het over een fragmentje van Snelle met pizza met ananas. Ofwel pizza Hawaii.
1: Ja, zeker. Ja. Nummertje 4, fastfood rockers en fastfood songs.
3: Zeg mij niks.
0: Ja, dat was een gigantische zomerhit in 2003. Dat is die van...
1: Je
0: kent de tekst wel. Als je de tekst hoort, dan denk je... Oh, die ja. Ik ken Turkey Fried Chicken en de pizza.
3: Die.
2: Met de pizza.
3: Op 5 staat een spelfoutje. Dan moet de Buckethead zijn met... Pizza ready to my man. Ze zingen allemaal je pizza.
0: De stagiair die dit getikt heeft, die gooien we eruit. Nummer 6.
3: Het is wel hersteld.
1: Nummer 6. Nachtvlinders en...
3: Wie? Wisse Oetsuus.
1: Nou ja, het hebben we allemaal mijn best gedaan. Pizza vandaag.
5: Ja, die komt binnen. Is ingestuurd. Is wel leuk. Komt uit, schijnbaar hier uit de regio. Dus nou, we gaan het ontdekken straks.
2: Suus? Wat is Suus?
1: Nummer 7. Ja, Donnie en Geef de Pizza.
5: Oh, Geef de Pizza. Leuk. Heel leuk, heel leuk.
3: Op 8 hebben we Enge Buren. Geef zo'n zin en een pizza calzone.
5: Ja, het origineel is van Iris Ramazzotti, maar dat vonden ze te ingewikkeld, blijkbaar. Geeft ook niet. Nummer 9.
1: Big Benny en Pizza.
3: Oh, en, mannen.
5: En nummer 10 is voor...
3: WOF de Kunst. Gadverd, pizza met pindakaas.
1: Hé, hey, stop hè.
2: Gadverdamme.
3: Vind jij lekker?
1: Vitamintje is dat toch?
3: Vitamintje.
1: Ja, van de pindakaas.
3: Ja, dat we
1: hadden het net over gehad, toch?
3: Dat we elkaar toch even elkaar aankijken. Ik heb even een vraag aan jou.
1: Wat intiem.
3: Ja, ja, ik heb een vraag aan jou. Jij bent pas alleen verhuisd met jouw ouders.
1: Ja.
3: Heb je alles meegenomen?
1: Ja.
3: Ja, maar zeker?
1: Uiteindelijk wel.
3: Mijn nichtje, mijn peterkind, heeft jouw huis gekocht.
1: Ja, daar stond nog wat in. Uiteindelijk hebben we alles meegenomen, ja.
3: Ja, ja, ook die playboys die achter die muur zaten.
1: Die hebben laten zitten voor manlief.
3: Oh, die hebben ze... Nee.
1: Dus dat Tim...
3: Heb je van Tim laten liggen? Ja.
2: Denk aan de luisteraars en de leeftijd.
5: Wat gebeurt hier, lieve mensen?
3: Ja, nee, gisteren hebben ze de laatste spullen overgehuisd. Bij Vlinda de laatste spullen overgehuisd aan het huis waar... Wat Marco de...
1: Gisteren? Ja, volgende week volgens mij.
3: Nee, maar de laatste spullen gisteren.
1: Oh, gisteren.
3: Neem dat van mij aan dat het gisteren is. Het is mijn peterkind die verhuisd is.
1: Ja, geen idee. Dus
5: Oké, lieve mensen, maar ga even door. Want wij snappen hier helemaal geen reet van.
2: Nee, mensen thuis snappen hier niks van.
3: Marco Loenen, zijn huis is verkocht.
5: Ja, dat snap ik. Maar wat is er nu aangetroffen in dat fucking huis?
3: Playboys, in de achteren een verborgen muur nog.
2: Maar wat heeft dat te maken met WOF de Kunst en pizza met pindakaas?
3: Niks, maar ik zei dus
5: van... Maar in welk gedeelte van het... huis bevond zich dat dan?
3: Ja, in een van de slaapkamers. Ik neem aan jouw slaapkamer.
1: In mijn slaapkamer?
2: Oh, ik dacht in de badkamer. Maar...
5: Marco, tegenwoordig, is voor jou als digitale rakker... wie heeft er nou nog Playboys achter een muur?
1: Ja, ik bedoel, het hebben ze allemaal digitaal.
2: Ik kon niet zeggen, dit
3: waren oude versies.
5: Ja, maar je kon niet meer zien uit welk jaar... want alles had aan elkaar geplakt. Natuurlijk.
1: Zo oud ben je nog niet. PDF'jes heb ik. PDF'jes.
3: AI?
5: Ik ben al lang blij dat hij niet een paar draaiboeken van vrij laat vindt achter een schone muurtje.
1: Nou, die hebben we nog wel, hoor.
5: Ja,

0: Jesus Jones. Die zou je zelf zo mogen noemen.
1: Ben je ook van God los, hè?
0: Dan ben je ook van God los, inderdaad, ja.
2: De muzikale.
0: Nou, nu gaan we dan echt beginnen. Iedereen is uitgeluld, dus we kunnen beginnen aan de muzikale bingo. Draaien maar.
1: Ja, met een bijzonder thema, hè?
3: Schuurt, hè?
0: Beetje.
1: Beetje. Joh, echt?
3: Nee, hè.
1: Wat is school?
3: Nee, hè.
1: Is het dan meteen al nummer 1?
3: Ja.
0: Oh, je had het ook kunnen verwachten ook natuurlijk.
1: Dames en heren, André van Duin staat op nummer 1 met het pizza-lied.

0: Tovenaars.
1: Goed, ik zei al, en het is als, ik heb nieuws over Ali B, want die heeft er wat slecht nieuws te pakken. Dan moet ik even kort uitleggen. Je hebt een podcast.
2: Kort,
1: ja, ja, ja, ja, kort. Maar ik moet wel even uitleggen, snappen de mensen niet. Je hebt een roddelpraat, dat wordt gedaan door Dennis Schouten en hoe heet die andere meneer?
2: Kort. Oh, wacht, hoe heet die andere meneer ook alweer? Wacht, ik ken iemand die het antwoord weet.
1: Nou,
3: is dat niet...
2: Volgens mij is dat... God, was dat niet...
4: Het meerdaagse wandelevenement gaat van start.
1: Nee, zoete naam,
4: en dat betekent dat we... Michael, Michiel...
5: Nee. Michel.
4: Michel.
2: Oh, ja. Ja, goed.
1: Hey, dat gaat allemaal van mijn tijd af, hè. Ja, goed. Dennis Schouten en nog iemand. Ik ben zijn naam kwijt, maar dat doet er even niet toe. Dennis Schouten heeft namelijk gesproken in zijn programma over Naomi. Ja, Naomi is een van de slachtoffers van Ali B.
2: Kocht, hè?
1: Van de slachtoffers van Ali B. Dennis Schouten heeft heel veel persoonlijke dingen verteld over Naomi. En Naomi heeft Dennis Schouten nu aangeklaagd. Dat heeft de advocaat Bernard Sprenger bekendgemaakt. Dus,
2: maar ben je toch altijd lekker volledig ook, hè? Gewoon een hup die naam van die advocaat erbij, lekker. Maar ja, wat zijn nu de gevolgen?
1: De bron vertellen.
2: Wat zijn de gevolgen?
1: Ja, hallo, dit is vanavond bekendgemaakt. Oh, dat er
2: jij hebt geen idee.
1: Ja, er is nou een aanklacht ingediend, dus we gaan zien wat eruit voortkomt. Dan iets heel anders. Er is een nieuw realityprogramma wat momenteel al wordt opgenomen. En dat is in Amsterdam. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dat gaat over pleinen.
2: Pleinen?
3: Ah, ja. We hebben genoeg in Amsterdam, hè?
1: Daar heb je er heel veel in Amsterdam. Het gaat over, en dan moet ik wel even op het scherm kijken... Leidseplein, het Rembadplein, onder andere over... En wat gebeurt er eigenlijk in die reality-serie? Ja, eigenlijk niks. Je gaat de hele tijd naar de pleinen kijken... en zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt op die pleinen. Want er gebeurt dag en nacht van alles, staat hier in het persbericht.
3: Het klinkt wel heel erg...
1: En dat gaat waarschijnlijk, denk ik... Dat staat er niet bij, maar ik stel dat het
2: om en nabij...
1: Dat het waarschijnlijk op RTL 5 gaat komen... dat veel reality-toestanden is.
3: Wat zijn dan, Dennis?
1: In het volgende shownieuws, het laatste... heb ik nieuws over Gordon... want hij heeft er weer een vijand bij gekregen.
3: Ah, niet. Wie dan?
1: Er is weer iets gebeurd.
3: Hè? In Tamarina, zeker?
1: Ga verder, Dennis. Dat was het.
2: Oh, dat was de teaser. Ah, oké. Okay.
1: Ja, ga
2: dan
1: verder.
2: Dank je. Lekker kort, man. Alsjeblieft. Fijn. Ja, heel erg.

0: altijd, hè?
1: Dat is de neef van Jan Smit. En komt hij uit de buurt, zou je hem kunnen vergelijken met Nate Lottem.
2: Ja, dat is het een beetje, een combinatie daarvan. Nate Smit. Ja. In de vrijdagavondshow van Omroep Venray, After Midnight. Nou, zo laat is het nog lang niet. Want,
3: over Jan Smit gesproken, heeft slecht nieuws. Hè? Hij zit veel in het ziekenhuis.
2: Bewaar dit nou even voor het showbusiness. Okay. Dat is echt veel beter. Ja, okay, echt. Okay. Want we moeten echt even door, want er zijn heel veel mensen die een bingo kaartje hebben.
3: I rest my case.
4: Ik ga graag bingoen.
2: God, wat is dat ding toch een mega lawaaierig ook in die studio. Hè? Is niet te doen, dit.
3: Heb je zelf gekocht, Dennis? Ja. Even 2 jaar later. Ja.
2: Zeg, Erik, gaat er nog een bal uitkomen vanavond?
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ik heb geen bal aan, zo.
1: De ballen, hè?
5: De ballen.
1: Daar heb ik wel verstand van.
5: Nummer 7.
3: Zeven. Ach, Jezus.
5: Oh, ik ben even weg.
1: Wat is dat voor lachje? Wat is er aan de hand?
2: Ja, ik vind het zo'n leuke bingo. Het zijn allemaal verschrikkelijke platen.
1: Donnie met...

0: pizza. Geef die pizza.
1: Oh.
2: Ja, ik zat te wachten, maar jij was er niet helemaal bij, hè?
1: Nee, nee. Marco heeft gezegd, als we André van Duin gedraaid hebben, dan stoppen we dan.
3: Oh. Ja, dus...
1: Ik ben er nooit mee eens geweest.
2: Ik had die memo maar, even gemist.
3: Maar als Dennis het er graag... als Dennis wil dat we er graag mee doorgaan...
1: Ja?
3: Dan, daar heb ik ook geen problemen mee.
2: Even wachten nog. Zometeen.
1: Ik denk, dat als Dennis gaat praten met Galm, dat je dan goed vindt.
2: Als Dennis gaat praten met Galm...
1: Ja, ik vind het goed.
2: Waar slaat dit op? Benny, waar zijn wij beland?
4: Ja, of ligt het aan mij?
2: Ja, het ligt aan jou. Het ligt altijd aan jou.
3: Natuurlijk!
1: Benny, in dit geval moet ik tot jouw vreugde zeggen... het ligt niet aan jou, het ligt gewoon aan mij.
2: Dat is ook
4: zijn
2: waar.
4: Uitzonderlijke woorden die ik zelden van jou hoor.
1: Ja, gek hè?
2: Het zijn uitzonderlijke woorden die je tegen me zei. Kunnen we door met deze show?
3: Oh,
2: ik zit echt, ik word echt overeind.
1: Ja, nee, ga maar, druk

0: douche, dat zag Benji van Dijk.
1: Oesje.
0: Oh, dat is oesje, ja.
2: En dat ding wat je wel eens eet, noem je sushi. Maar goed, dat
0: en waar, je onder, waar ik af en toe twee keer per jaar onder kan staan, heet de douche.
3: Het douche.
2: Het is de vrijdagavondshow van Omroep Venrijn met een drukte van je wels in de studio. Benny Hoevenaars, Marco Loenen, Erik van Otterdijk. Ze zijn er allemaal bij vandaag.
0: En Ted Cox.
2: Zeker, ondergetekende ook. Zometeen doen we nog een keer een voorstelrondje. We dachten, voor de gemiddelde leeftijd van onze luisteraars is dat wellicht wel handig. Dat gaan we zometeen allemaal doen. Maar we gaan er eerst even tussenuit voor de mensen in Hilversum in dit geval. Want die zitten natuurlijk voor ons klaar om ons even bij te praten.
3: In het kelder van de NOS-gebouw.
2: Ja, dat weet jij dan weer. Wat wou je zeggen, Erik?
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud. Oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese. Voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
6: Omroep Venraai.
4: Het nieuws van 9 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
8: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
7: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
9: Het is een prix compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
7: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
11: Venray distantieert zich van de gedane uitspraken en verwijst u bij eventuele klachten naar

0: die al jaren gevolgd wordt. Als je hier een real life show van zou maken, zouden ze de records van Big Brother uit de geschiedenisboeken weggevaagd zien worden. Dames en heren, niemand minder dan onze Bernie Hoevenaars.
1: Dank u. En aan de overkant... Ik maak het heel kort. Aan de overkant, Marco Loenen.
2: Yes, en de beste geluidstechnicus in een straal van, nou, iets groter nu, 15 meter, Erik van Otterdijk.
3: Wordt er veel meer.
0: Ja, hè?
3: Je weet niet welke band dat ik binnenkort mag gaan doen.
2: Je denkt dat je bent?
3: Ja, nee. Goed, en dankjewel. En link van mij, ja hoor, hij is er weer met zijn bril op. De man die... ik ga een linkje maken. Dames en heren, Dennis de Kok. Oh, nee, sorry, ik was een verkeerde rol. Dennis Cox.
2: Verkeerde rol? Ja, ik snap wat je bedoelt. Heb je een dubbelrol?
1: Ja.
3: Ik had lijkt moeten zeggen... De Kok.
2: Oh.
4: Oh, ben jij dat? Oh. Dan had ik waarschijnlijk die uitzending...

0: dat eerlijk is eerlijk. Wat een bende.
1: Wat een ongelofelijke bende.
2: De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is Vrijlaat. Ook voor jou.
0: Alles wat zij aanraken verandert in puin.
3: Dit kan niet.
4: Dit kan echt niet.
3: Dit kan niet? Nee?
5: Ik ben kapot. Ik ben zo moe. Je wil het niet weten.

0: I Just Might van zijn nieuwe album The Romantic. Ik heb hem toevallig thuis op LP. Het is een waanzinnig album. Luister hem met veel liefde en plezier. Ik ben ook heel blij dat hij regelmatig terugkeert in de playlist van Omroep Venray. Lieve mensen, het is de hoogste tijd voor het leukste spelletje van de Limburgse radio. Vanavond in het teken van Nationale Pizza Dag.
1: En daar gaat hij weer.
2: Ik ga graag bingo.
3: Maken we netjes elkaar aan, dan zullen we het. Nee.
4: Nee, maar we mogen het niet, hè?
3: Nee, maar, ja, het is jouw regel. Jij hebt die regel gemaakt.
4: Ja, jij wil het doen.
3: Nee. Ja, oké. Okay. Wat zei je nou? Wat was het thema?
0: Nationale Pizza Dag.
3: Oh.
0: Even wachten nog.
3: Oké.
0: Okay. Draai maar twee keer achter elkaar. Ja, het is een verschrikkelijke bingo, want de liedjes die erop staan zijn bijna niet het draaien waard op de radio, maar toch.
4: Het mocht wel tof, hè? Wat is het eerste balletje?
3: Pizza burning through my mind.
0: Oh, echt waar?
3: Ja.
0: Oh, maar die moet je even uitleggen zo meteen, Erik.
3: Ja,
4: is dat nummertje 5?
3: Dat is nummertje 5. Ja, iedereen denkt dat als dingen, dat denkt dat het gaat over de pizza. Maar die tekst is helemaal anders dus.
4: Oh.
3: Oh. Oké, okay, en ja, dat vreemde verhaal over dat Koen Wouters van de Clouseau, die kan de naam van zijn vriendin over, die heeft het over, ze heette Domino oh. Of zo.
4: En die brengt nou pizza's rond?
3: Ja, ik denk het wel, ja, welk merk, denk je? Ja, juist.
4: Ja, met die puntjes erop, hè?
3: Ja, die.
4: Die steentjes.
3: Nummer 5 en nummer 2 staat hier op jouw kaart. Dan kun je daar een streep doorzetten van die heb ik. En mocht je er nu al 3 hebben, dan kun je een appje sturen naar omroepvenray.nl. Druk even de groene knop van ik heb bingo!
4: Als je nog geen bingo hebt en je moet nog een paar nummertjes, even wachten nog, want misschien komen we er straks nog wel wat meer aan.
0: Was getekend Marco Loenen.
4: Dat mag toch?
0: Ja, zeker. Zometeen gaan we uiteraard nog in draaien. Benny Hoevenaars komt eraan met het laatste showbiz nieuws. Maar het allerbelangrijkste is om even te vertellen, Erik, waarom dat wij in hemelsnaam de Bucketheads gaan draaien in de bingo.
4: Ja, waarom?
5: Ja, waarom?
3: Ja, waarom?
0: Waarom? Jij hebt hem zelf aangedragen, dus vertel even waarom.
3: Ik zei dus van, als je dan, wat iedereen dan zong was gewoon pizza, weet ik veel, Through My Minds of iets. Maar ze zong wat, ja, dan moet dat zeg ik daar ook al, wat ze zong.
5: Dat is een hele vreemde uitleg, mag ik dat zeggen?
0: Ja, hij hoort hier dus blijkbaar dat ze zingen bij de Bucketheads.
3: Pizza, go to my mind.
5: Jezus, is dat het enigste?
0: Dat is het enige, ja. Luister maar.

0: Beetje rust in de vrijdagavondshow. Clouseau, domino of zo.
1: Kun je nou voorstellen dat het liedje nummer 7 heeft gestaan in de top 40?
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, dan wel. Ja,
2: zal ik jouw woorden gebruiken, Erik? Nou, en?
1: Nee, ik zoek het even op. Daarvoor hadden we de Buggers hebben met de bom. En ik zal het even nazoeken. De originele tekst van het liedje is... These sounds fall into my mind.
2: Fijn.
1: Ja, en dat is een origineel. Het is bekend geworden door Chicago. Maar
0: dat versta jij er niet in.
1: Nee.
0: Want jij verstaat daarin.
1: Pizza, fill into my mind. Pizza, pizza, pizza.
2: Oh, dat ook, hè?
0: Zo flauw, sorry.
1: Maar dat is gewoon een sampletje van Chicago.
0: En. Dan.
2: Dan.
3: Nu dan?
0: Punt er nu.
1: De camera houden niet klaar, trouwens.
0: Sorry.
4: Showbiz
0: nieuws. Zijn door de tijd heen.
4: Met Bernie
2: Hoevenaars. Ik heb voor de laatste keer twee dingen voor jou. Allereerst de NOS, die is naastig op zoek naar naastig publiek.
0: Ah!
2: Want het WK...
0: Oh.
2: Want het WK voetbal...
0: mensen die naar het Songfestival kijken? Of?
1: Nee.
2: Ja, ik gaat allemaal van mijn tijd af.
0: Ja, schiet dat eens op.
2: Ja, maar dan moet je niet doorheen lullen.
1: Sinds wanneer ga jij je eigen tijd? Ga door.
2: Ja, inderdaad. Ik kan net zo goed ook
0: heel
2: lang.
0: Sorry, wij zullen even 5 seconden stilhouden.
2: Ja, 5 seconden, zo. Het WK voetbal komt er volgende maand aan. En de NOS gaat speciale uitzendingen verzorgen, ook 's nachts. En ze zoeken het publiek voor om bij de NOS te komen in de studio, in de kelder. En ze hebben te weinig mensen. En ze gaan de vergoedingen verhogen voor mensen die er graag heen willen. Dus het is best wel moeilijk om daar publiek voor te krijgen. Dus dat over de NOS.
0: Oké.
2: Okay. Dan Gordon. Gordon die elke dag aan het trimmen is voor foto's te maken binnenkort. Dat laat hij ook allemaal zien op Instagram en zo. Maar Gordon heeft weer een beetje een vijandje erbij gekregen.
0: Mogen wij raden wie dat is?
3: Ja.
1: Wat heeft
0: hij bij
1: je gekregen?
0: Een vijand.
1: Wat zou het kunnen zijn?
2: Een vijand tussen aanhalingstekens.
1: Kunnen we zeggen wie het niet is?
0: Nou, ik denk Patty Bart. Is het Patty Bart?
2: Nee, die zijn goed close met elkaar.
0: Ik zat toch een beetje zo in de buurt, toch?
1: Nee, die zijn nu close met elkaar.
2: Ja,
1: dat kan
2: momenteel
1: morgen anders zijn bij Gordon, hoor.
2: Ja, dat kan bij iedereen anders zijn, maar bij Gordon ook.
0: Maar wie is het dan?
3: Inter Marina.
1: Wie?
2: Ja,
0: ja Imke Marina. Ja. Oh, maar jongens.
3: Ik sta in de buurt, toch?
2: Zij is trouwambtenaar. Imke Marina heeft onlangs haar verjaardag gevierd. En zij is 85 jaar geworden. En zij had...
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, en in ieder geval 85 jaar geworden. En ze had Gordon uitgenodigd om op haar feestje te komen. En hij kwam niet. En hoe had hij zich afgemeld? Nou, hij had gewoon een klein...
0: Een
2: klein briefje gestuurd.
1: De post-it.
2: Van, ik kom niet, stond erop. En de reden zal waarschijnlijk toch wel zijn... omdat Gerard Joling ook daar is. En het schijnt nog steeds niet te boteren.
1: Maar ik kan me herinneren, is dus 85 geworden.
2: Klopt.
1: Dat wil zeggen, dat is ongeveer de leeftijd dat je gaat dementeren. Want als je dan Gordon gaat uitnodigen...
2: Dat zijn jouw woorden.
1: als je Gordon gaat uitnodigen...
2: Goed, dat zijn jouw
1: woorden.
2: Sorry,
1: dames en heren, die aan de radio gekluisterd zijn... Die 85 zijn.
2: Ik ben niet met je eens. Mijn moeder is in de 90 en ze is nog hartstikke goed.
1: Kijk, dus, dat bewijst
2: weer... Ik wil even tegen jou zeggen dat ik jou ontzettend tegenspreek.
1: En dat bewijst weer dat er altijd weer uitzonderingen op de regel zijn.
2: Ja, gelukkig
0: maar
2: wel.
0: Zoals wij altijd iedereen... zeggen...
1: Ben blij mee.
2: En dat niet iedereen moet geloven wat Erik van Otterdijk zegt.
1: Oma van mijn vrouw, die was...
0: Oma
1: van mijn vrouw is 93 geworden. Die was helemaal helder bij geest.
0: Maar, Benny?
2: Ja?
0: Hij zat wel in de buurt.
3: Ik zat in de buurt, toch?
1: Ja, hij zat in de buurt.
2: Hij zat wat?
3: Bij wie?
2: Wat zei je nou?
0: Nee, ik ga door.
2: Oké. Nou, in ieder geval, daarover dus. En Imke Wierden is er best wel boos over dat hij is niet komen opdagen. Alleen maar omdat meneer Joling daar is. Ja, ik vind het ook een flauwekul. Maar goed, jullie weten hoe dat met Gordon is. Hij is er pas een tent
0: dus
2: verkocht in Blaricum.
0: Dus de verjaardag van Imke Marina was eigenlijk een aflevering van Geer zonder Roog. Dat was het eigenlijk.
2: Als je het zo samenvat, inderdaad, klopt.
3: Dat hebben ze wel eentje gedaan bij Imke Marina, hoor. Een afleveringetje gemaakt, volgens mij. Toen gingen ze dus meehelpen met die huwelijken allemaal.
1: Ja, want zij is buitengewoon Amsterdam van de burgerlijke stand, hoor.
2: Dat heb ik net verteld. Ja, dat klopt. Dus ik vind het triest dat je...
1: Ah.
2: Dat, Nou, triest. Niet dat gaat zitten huilen. Maar ik vind het gewoon triest dat je om zo'n lullig iets niet naar een verjaardag van iemand komt.
1: Ja, maar,
2: dat is toch belachelijk?
1: Kijk, het is misschien wel verstandig.
0: Het is een beetje hetzelfde als dat mensen hier...
1: Als hij weet dat...
2: Maar zij wordt maar 1 keer 85.
1: Ja, maar ze gaat het niet het feest verpesten omdat ze elkaar daar tegenkomen.
2: Ja.
0: Maar het is toch een beetje hetzelfde als dat je hier naar een...
2: Ja, perfect.
0: Het is een beetje hetzelfde als dat je hier naar een personeelsborrel komt. Omdat dat je niet naar het personeelsborrel komt van Omroep Venneran, omdat het bestuurder is, weet je wel. Dat zou ook.
3: Ja, of Erik.
2: Ja, ja of iemand anders. Of iemand anders, ja. Nee, maar daar ben ik wel mee eens. Ik vind, ja, iemand is maar 1 keer zo voor jaar.
0: Benny, mag ik jou hartelijk bedanken
2: heel
0: voor
2: graag
0: het Showbiz Nieuws in 4 minuten 59. Ja.

0: Dan moeten we snel gaan draaien aan die bingomolen. Op zoek naar een bingo in het leukste spelletje van de Limburgse radio.
1: Dat kan niet lang maar duren.
0: Nee, dat moet een keer afvallen.
1: De bal is al man.
2: Ik ga even een engel zoeken. Vind je dat goed?
0: Een engel?
1: Ja. Inhalen?
2: Angel.
1: Inhalen?
0: Of engel inhalen.

0: Angel of Harlem, U2 bij Omroep Venray in de vrijdagavondshow, lieve mensen. En die vrijdagavondshow wordt vanavond gemaakt in een bomvolle studio met Marco Loenen, met Bernie Hoevenaars en natuurlijk met Erik van Otterdijk.
1: Hi.
2: Het is wel knap op de vierkante meter, want dan zitten we echt bijna allemaal op schoot zo bij elkaar.
3: Nou, ik ben blij dat ik hier zit. Ik heb tenminste nog zat ruimte hier.
2: Oké.
1: Genoeg ruimte dat.
0: Die laatste, die heeft...
3: Erik, ben jij toch...
1: Heb ik die gehoord van, Roxy Dekker was een of andere fan die had ontdekt dat er in dat nieuwe liedje zat een vocabulaire fout in. Nou, die heeft een beetje heftig gereageerd op dat bericht.
3: Daar gaat het draaiboek van Dennis. Ja. Dat is ooit heel anders.
0: Ze stuurde eerst nog een berichtje terug met hoe schrijf je vocabulaire... Nou, maar ik we gaan...
1: Moeilijk woord, het weer meer als bij lettergrepen.
0: Wij moeten heel even terug naar afgelopen week, want behalve dat onze collega Mario een kleine radioblooper had afgelopen zaterdag, was er natuurlijk nog veel meer op de radio te horen deze week, gelukkig maar, want we zijn een mooi medium. Niet zozeer bij Omroep Venray. Erik, nee, jij zat in de auto en jij dacht, dit viel me op.
1: Ik zat in de vrachtwagen en ik zat dus niet in de regio hier Venray, dus ik moest een andere zender opzetten. Ik had Ruud de Wild aangezet op Radio 2. En die heeft elke week, dat noemt hij de top 5 over 5.
0: Ja.
1: Dan pakken ze een nieuwsberichtje en dan roepen ze de luisteraar op om daar een komische reactie op te geven.
0: Ja.
1: En ditmaal was het iets wat was voorgevallen in een vliegtuig op zoveel kilometer hoogte. Ik heb het proberen zoveel mogelijk eruit te knippen wat eruit knippen viel, maar dan bleef er niks meer over. Dus het is, ik zal pas even aanzeggen, ze hebben dat bericht. Ze hebben dan 3 reacties die ze van tevoren nog even voorlezen, zo vlak voor 5 uur. Dan krijg je het einde van het programma en dan begint de reclame. En die combinatie, ik lag in een deuk. Ik moest bijna de vrachtwagen op de vluchtstrook zetten.
4: Zullen we meteen na 5 uur hebben een nieuwe top 5 over 5?
5: Och, stel je eens voor, Ruud. Je neemt een vliegtuig naar Argentinië. Een vlucht van 7 uur, maar dan blijkt de... Ik moet dan weer lachen om het vooruitzicht. Dat het dan om Ruud gaat. Blijkt dat de liefde van je leven naast je zit.
4: Nooit durven.
5: Of in ieder geval een lekker ding. En jullie willen de kleren van elkaars lijf afrukken. En doen dat dus ook. Andere passagiers waren geschokt toen ze 2-tal half naakt op de stoelen.
4: Heb jij wel eens gekust of iets in het vliegtuig?
5: Nee, ik ben niet van de Mile High.
4: Nee. En Gijs, jij?
6: Nee, absoluut niet.
4: Jori, jij? Echt nooit, nee.
5: Zou jij een ruig imago hebben?
4: Ja, nee, maar ik zou dat echt in een vliegtuig nooit doen.
6: Waarom niet?
4: Gewoon, dat vind ik gewoon onsmakelijk.
5: Ik vind het
4: al zo goor.
5: Oh ja, echt. Oh.
4: Dat vind ik goor.
5: En grap.
6: Ik maak er nog iets goorder. Want het ging om een man van 55 en een vrouw van 60.
4: Oh, bejaarde seks. Daarom vandaag in het kader van de top 5 over 5. Hoe herken je bejaarde seks? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
6: Ivo zegt, hoe herken je bejaarde seks? Nou, hij roept steeds de verkeerde naam, want hij begint dement te worden.
4: Oh ja. Mirella, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je bejaarde seks? Je hoort het bed niet kraken, wel zijn heup.
5: En Vivian stuurt, ze doen aan tafeltje trekje.
4: Oh, leuk. Meedenken, hier gaat de NPO Luisterapp. Hoe herken je bejaarde seks? Okay.
7: Radio 2. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici.
3: Maar hij weet
7: want
3: wat...
7: niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Maar hij weet er van tevoren wat de reclame
1: nee, die
3: is.
1: Die kijk je dan niet. Ik weet niet of je zien, maar...
0: Nee, maar Benny, je gaat toch niet van tevoren reclames afluisteren?
1: Ik vind het wel
3: heel toevallig.
1: Ja, dat bedoel ik. Die toeval, dat is bij elkaar pas. Nou, ik lag in een deuk van lachen dus.
3: Want ik zie wel eens op tv, als er reclame is, dan kun je die schermen meekijken van wat de reclame komt. En dan zie ik er overal allemaal bij staan wat er langs
0: komt. Ja, natuurlijk, maar je gaat ze niet van tevoren luisteren.
3: Nee, dat zeg ik niet, maar dan weet hij toch wel...
0: Nee, dan weet hij niet wat erin zit.
1: Dit programma wordt een paar uur van tevoren al voorbereid, hè? Zij wel, ik niet. Maar dan gaan ze eigenlijk niet kijken...
0: Okay. Maar los daarvan zijn ze erop teruggekomen. Hebben ze het zelf ook gemerkt?
1: Nee,
0: ze hebben het niet. Dan is het nog leuker. Ja, dan is het nog leuker.
1: Ze zijn er niet teruggekomen, laat ik het zo zeggen. Maar ik zit een beetje in het reclamewereldje. Ik vond het geweldig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Dus de moraal van het verhaal?
1: Wat lachen?
4: Ja, op de
8: ik ga graag bingo.
0: Het is ook mooi dat bij Benny alleen maar het woord bejaardenseks is blijven hangen.
3: Ik heb altijd geleerd, NPO Radio 1 is een nieuwszender. NPO Radio 2 is een familiezender.
1: Nou, nee, dat was vroeger.
2: Ja, dat is niet meer, hoor.
3: Wat is dat nu dan tegenwoordig, Radio 2?
1: NPO Radio 2 is het 3FM van 10 jaar geleden.
2: Ja, leuk dat we het hierover hebben. We hebben het over pizza's ook in de muzikale bingo. Dat is Ombo Fennai. Het is vandaag Nationale Pizzadag. En dan even een breukje naar...
0: Ja, leuk. Leuk. Ja. Vind ik me heel leuk. Ja.
2: Want we moeten nog een bingo hebben.
0: Zeker. Er is in ieder geval nog altijd geen bingo gevallen. En dus gaan we nogmaals draaien. Erik heeft gedraaid. Ja, wat is het geworden?
1: Pizza Hawaii.
2: Pizza Hawaii?
1: Pizza Hawaii.
3: Oh, dat is ook lekker.
1: Dat is met ananas.
2: Pizza, ja, met ananas inderdaad.
1: Pizza met ananas.
0: Dat betekent...
1: Dat we heel snel moeten zijn.
0: Dat we sneller gaan draaien in de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Want die maakt dan het liedje Pizza met ananas.
1: Lekker hoor. Sneller.
2: Oeh, wat hard, hè?
1: Wat is dit? Tractor?
2: Ja.
1: Oh.

0: snelle pizza met ananas in de vrijdagavondshow in de muzikale bingo. En de grote vraag is, lieve mannen, is er al bingo?
1: Ik heb geen kijkers op mijn scherm, dus...
2: Ik kan vertellen dat de bingo is gevallen.
0: Is die gevallen?
2: Jazeker.
1: Hij is gevallen!
3: Even naar
2: wie?
3: De wc.
2: Wie? Naar de wc? Hoezo naar de
1: wc? Zeikert? Oh nee, sorry.
2: Moeten we even wachten op je, Bernie?
1: Even wachten.
3: Heeft iemand een speaker?
4: Laat drie pik bingo.
5: Dit is gewoon een wedstrijd.
2: Ja, gefeliciteerd Vera, want de bingo is de winnaar. De winst van de muzikale bingo is voor jou met nummer 2, 3 en 5, die had zij.
0: Even kijken, nummer 2, 3 en 5 zeg je. Dat is Clouseau met Domino of zo.
2: Ja, of zo.
0: Precies. Welke was nog meer, Marco, zei je?
2: De snelle met pizza met ananas. En nummer 5 is de
0: Bucketheads. Oh ja, oké.
1: Pizza!
0: Bij deze is die inderdaad goedgekeurd. Jij gaat er vandoor met die 4 kaarten voor Euro Disney. Een vrijlaat niet-machine en 6 zeer miljoen. Bewuste verzonnepanelen.
1: Dennis, kun je mij een plezier doen? De spanning is op te snijden. Ik wil weten wat het nieuwe 2 ding gaat worden.
0: Ja, wil je het echt weten?
1: Ja, ik wil weten.
2: Ja, we willen niet hoor.
1: Jij niet?
0: Wil je dat nu al weten?
2: Ja, dat zit
1: er. Over een plaatje of iets, maar het is al kwart voor 10. Dus,
2: Hoor je moet weer, hè?
0: Ja, maar ik moest per se 2 minuten van Radio 2 uitzenden vanavond. Dus ja.
1: Geef mij de zomer weer.

0: Taylor Swift en Opelight in de vrijdagavondshow.
1: Vrijlaat presenteert het 90-2-idee.
0: Iedere week mogen wij bekendmaken welk liedje je net even wat vaker op de radio gaat horen bij Omroep Venray dan welk ander liedje dan ook. En dat doen we omdat we vinden dat hij dat echt verdiend heeft, dat liedje. Omdat het liedje zo goed is dat de DJ's van Omroep Venray unaniem zeggen: deze plaat moet je wat vaker horen. En deze week zijn het eigenlijk gewoon een stel oude bekenden. Een stel oude rockers. Mannen die wij maar al te goed kennen bij Omroep Venray. Ja, dat zou je kunnen zeggen vanwege hun leeftijd natuurlijk. Maar 10 juli, zet hem in de agenda. Dan komen ze namelijk met een nieuw album, Foreign Tongues. Ze zijn gewoon weer de studio ingedoken. Dat deden ze een paar jaar geleden ook. Kwam ook een

0: Bij Omroep Venray, dat gaat ons nooit meer overkomen. Deze plaat van de Rolling Stones is de komende week extra vaak te horen. En gaan we zo vaak draaien dat deze nooit meer vergeten zal worden. De plaat heet In The Stars en is komende week 92 ideeën.
1: Omroep Venray tipt.

0: Rolling Stones is onderweg. 10 juli, zet hem uitgedrukt in je agenda. Gaan we nog veel meer goede liedjes van ze horen. Deze is ons in ieder geval goed bevallen. En gaan we de komende tijd extra vaak horen bij Omroep Venray. Er komt trouwens een berichtje binnen, mannen. En daar wil ik het even met jullie over hebben. Via omroepvenray.nl en de groene knop. Dat is wel een serieus onderwerp. Iemand zegt, waarom loopt Bernie altijd weg als jullie de bingo afronden? Misschien kun je het zelf even uitleggen, Bernie.
1: Hoe heet hij dat?
2: Moet ik dat weer gaan herhalen?
0: Ja, leg het even uit. Wat is nou precies het hele ding?
3: Er zijn nieuwe luisteraars, Bernie, altijd, hoor. Ja. Dus, ja, vertel.
2: Kunnen we niet eens een keer een opname maken dat je gewoon alles kunt afspelen van wat er gezegd is?
3: Ja.
2: Maar goed. Nou, wacht even. Even kijken of jij niks...
0: Nee, daar staat niks klaar.
2: Ja, ik ken jou, meneer Cox.
0: Nee, Benny. Nee, Marco, nee. Want dan ga ik hem niet aandoen. Maar vertel. Wat,
2: leg
0: even
2: uit. Kijk,
3: je
2: meer.
3: Ja, hij staat al lang dicht.
0: Zeg het nou maar gewoon, want anders moeten we naar het NWS-journaal. Dus vertel even.
2: Waarom moet ik vertellen? Over Hans Kraaij, ja.
0: Ja, jij irriteert je aan die stem, toch? Dat is de reden waarom
2: ik
0: je
2: niks tegen Hans Kraaij. Nee. En zijn stem vind ik ook goed. Maar dat geschreeuw, ja, dat gaat bij mij door merg en been. Ik kan er niks aan doen.
0: Het grappige is, dat is dus al jaren zo.
3: Jullie weten het, luister dat misschien niet. Maar ik produceer al die jingles.
2: Doen?
3: Ja. Ik produceer de commercials.
0: Jij spreekt ze ook wel eens in, toch?
3: Nee.
0: Ben ik? Jawel, want ik heb hier een opname van jou.
2: Ja. Ja.
0: Sorry.
3: Bernie, zet meteen zijn koppel ervoor aan.
2: Oh, sorry. Zet je toch uit. Wil je nog naar huis rijden met je auto?
0: Inside joke. Ja.
3: Nee, maar kijk, niet elke stem is daar geschikt voor. Dus, maar goed, ik vraag me dus af.
2: Dennis ligt op de grond nu. Ik krijg je nog, meneer de Kok.
3: Het programma is gelukkig weg, maar je had tussen 8 en 10 had je dus, weet het programma weer, Stefan Stassen.
0: De staat
3: van Stassen. En
2: die had ook Felix Smeur.
3: Die had een sidekick.
0: Ja.
3: En dat was een Brabander.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou weet ik wel, het is een waardeloos programma. Maar
2: dat doet er niet toe.
0: Dat vind jij trouwens. Ja, ik vind dit niet namelijk.
3: Ja, ik wel. Hij had een jingle. Een of andere oude kerel van de jaren.
0: Oh wacht, die heb ik hier ook.
3: Hoi! Nee.
0: Nou, ze dat!

0: Nou, hebben we Benny Hoevenaars weer genoeg in het ootje genomen. En nu kan hij wel weer even. Hè? Ben je weer helemaal scherp, Benny? We hebben het uitgepraat. We hebben het weer bijgelegd. Hè? We zijn oké, toch?
1: Ja, tot nu toe wel.
0: Oh, oké. Nee, dat fijn.
1: De uitzending is nog niet klaar, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat is waar ook, ja.
1: Nee. Ik vrees straks tegen 11:30, 12:15.
0: Ja, het is nog lang niet afgelopen. Dat is een grapje.
2: Ik doe niks aan, ik leg de luisteraar even uit waarom dat jij dus
3: waarom moet ik 20 keer dat die tune of dat gezeik van die meneer Kraai horen?
2: Ja, omdat dat in dit fragment zit, daar kan ik niks aan doen.
3: Jawel, want jij start hem in.
2: Nee, ik start niks in.
3: Jawel, jij hebt hem ingestart.
2: Ik heb helemaal niks ingestart.
3: Ja, hallo, ik weet al hoe dat
2: moet. Nou, nu is het afgelopen. Ga op je plek zitten.
4: Dat moet ik even over morgen hebben.
3: Heb je wat van boksen gehoord?
5: Ja.
4: Moet ik even over morgen hebben.
5: Deze ben je overvlaat, hé.
4: Ja, oké. Toch een goede 9-2 idee trouwens.
2: Ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja.
4: Veel lekker. Overmorgen, maar morgen is een kleine wijziging in onze programmering.
2: Ja, ja, nou niet één.
5: niet twee, maar drie.
4: Nou, nee. Wil is even verhinderd.
5: Ja, die wil niet.
4: Ja, nou, ja, zo.
3: Waarom wil hij niet meer?
4: Dat is privé.
5: Gezien omstandigheden is wel op die manier. Maar we hadden een probleem, want we hadden geen vervanger.
4: Uitdaging.
5: We hadden geen vervanger voor Wil.
4: Dus wij hebben het al gedaan. Marco heeft mij geappt van, zou jij zaterdag een uurtje eerder willen beginnen? En dan doe ik, zegt hij, 12:00 en dan, dan maak ik 3:06.
1: Ja, dat zijn wel veel uren, hoor.
4: Ja,
5: ja, maar we hebben
4: het zijn dus ook 3 uur, hè?
5: We hebben dus waarschijnlijk wel zo gedaan dat we de items een beetje hetzelfde op dezelfde tijdstip hebben gehad.
4: Ja,
1: wat doe je dan in het extra uurtje dan?
4: Nee, we gaan gewoon, hij doet 2 uur met radio en 1 uurtje de middagformule. En dan maakt hij bijvoorbeeld bekend, dan gaat hij dat fragment draaien van, weet dat toch weer precies?
5: Horen maar dan achter.
4: Horen maar achter voor. En dan ga ik de 2 uur uitslag. En dan ga ik dus wat dingetjes van middagformule doen. En dan ga ik de weekenddienst doen.
2: Ik vind het redelijk verwarrend, maar ik ben blij dat jullie het zelf snappen. dat is in principe de basis natuurlijk.
4: Ja, maar dat doen we bewust om de luisteraars wat uit te dagen. Want wat bedoelen ze eigenlijk? We gaan morgen even luisteren. Kijk, dat is nou een cliffhanger.
5: Daar ben ik niet zo snel hoor.

0: 8 uur zit hier voor je klaar. Freek van Velen. Geen Mark de Wit morgen vroeg, die is er even niet. Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Ook heel belangrijk natuurlijk. Morgenmiddag hoor je dus deze twee mannen. God, hoe heet die gozer ook alweer?
1: Michael Michiel.
2: Michel.
0: Ook niet. Nee, Marco Loenen, dames en heren. Ja.
3: En je vergeet nog geen programma tussen 10 en 12, hè?
4: Ja, weet je ook weer?
3: Sander Poels. Sander Poels is er morgen.
4: Alleen als Sander mag?
0: Ja, alleen Sander.
4: Oh ja, maar je druk met de paasgrillen, ja.
5: Het nieuws van 10 uur.
0: Nou is het afgelopen.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
7: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
6: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.